0: kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, ook kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link op de nummer 1 van Voor je Putten.

0: in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Boekholt wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, al kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog.

0: Vanmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link. Op de nummer 1 van Voorne Putten.

0: wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Boekholt wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, ook kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten, tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link. Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link op de nummer 1 van Voorne Putten.

0: laatste nieuws voor je op Link.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. Door een achterstand van circa 54 dossiers geeft de IND vanaf 12 juni voorrang aan nieuwe aanvragen. Om lange wachttijden te beperken verdeelt asielminister Van den Brink oude dossiers in 4 categorieën om een geavanceerde beoordeling te kunnen bewerkstelligen. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Little Hilton. Andrew Malkinson werd destijds onterecht veroordeeld en zat 17 jaar gevangen. Quinn bleef tijdens zijn oorspronkelijke onderzoek buiten beeld, ondanks eerdere zedendelicten en zijn woonplaats nabij de plaats van het misdrijf. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek om uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd zij nog hebben om zich voor te bereiden. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link op de nummer 1 van Voorne Putten.

to do.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: schilderwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van...

0: professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. Door een achterstand van circa 54 dossiers geeft de IND vanaf 12 juni voorrang aan nieuwe aanvragen. Om lange wachttijden te beperken verdeelt asielminister Van den Brink oude dossiers in 4 categorieën om een gefaseerde beoordeling te kunnen bewerkstelligen. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Little Hilton. Andrew Malkinson werd destijds onterecht veroordeeld en zat 17 jaar gevangen. Quinn bleef tijdens zijn oorspronkelijke onderzoek buiten beeld, ondanks eerdere zedendelicten en zijn woonplaats nabij de plaats van het misdrijf. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek om uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd zij nog hebben om zich voor te bereiden. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link actueel.
1: Vrijdag 19 juni kun je vanaf 7 uur 's avonds weer meedoen aan de skatetocht Rollevoetsluis. In een route over ongeveer 10 kilometer skate je samen met honderden andere skaters door Hellevoetsluis en omgeving onder begeleiding van gezellige muziek vanaf de DJ-trailer. Voor de laatste updates en meer informatie kun je terecht op rollevoetsluis.nl.
2: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
3: Dan zetten we 230 op je radio.
2: Het is Link en Koken Hint.

0: Link actueel.
1: Van dinsdag 9 juni tot en met vrijdag 12 juni vindt een nieuwe editie van de Avondvierdaagse in Hellevoetsluis plaats. Dit jaar kunnen deelnemers weer meedoen aan verschillende afstanden om er op de laatste avond met een welverdiende medaille vandoor te gaan. Wat kunnen deelnemers allemaal verwachten tijdens de editie van dit jaar? We spraken met Mariola van de organisatie om hier meer over te weten te komen.
2: We zijn 5 jaar geleden begonnen met 3 turnmodus om dit weer op te pakken na de corona. En samen met heel veel vrijwilligers regelen we dit ieder jaar. We zijn een vast team van 3 tot 5 mensen die de basisdingen regelen. En daarnaast hebben we zo ongeveer 90 vrijwilligers nodig om alles eromheen te regelen. Voor stempelaars, verkeersregelaars, EHBO en dat soort zaken allemaal. Om het evenement gezellig, goed en veilig te kunnen laten verlopen. Op de website www.kdosport.nl staat alle informatie over de avondvierdaagse, over de routes. Via daar kan je je online aanmelden. Kan je zien waar de stempelposten gaan staan. Dus daar kan je alle informatie vinden. En we willen vooral vragen aan de mensen die nog mee willen doen. Schrijf je in tot uiterlijk aanstaande zaterdag online. Dat scheelt op maandag, op dinsdag heel veel file bij de last minute inschrijvingen. We zien ieder jaar dat er toch nog aardig wat mensen op de laatste dag gezellig willen meelopen. Alleen dan moet dat allemaal even handmatig verwerkt worden. En dat kost even tijd. Dus wil je meelopen, schrijf je online in via de site van www.kdosport.nl. En dan zorgen wij dat de stempelkaarten van de kinderen op de scholen terechtkomen. En de kinderen die niet op de basisscholen in Hellevoetsluis zitten, die kunnen hun stempelkaart ophalen op de eerste dag, dinsdagavond.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Het is Link om naar te luisteren, maar je zingt ze allemaal mee. Dit is Link.

0: reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Hey, kruidenkoker.
3: Ja, wat nou weer?
2: Ik heb een gerse tweedehands winkel.

0: Heb je al gehoord van kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
1: Nee, nog niet.
0: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
1: Oh ja, joh.
0: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
1: Nou, dat heb je goed gedaan.
0: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
1: Zeker.
0: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
2: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
3: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 6:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
6: In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Etsen van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee worden op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven. En op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl.
7: Op donderdag 11 juni wordt het Dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het Dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de burcht. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de burcht moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst, of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur.
5: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden.
10: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
13: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
14: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke

ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link actueel.
1: Dinsdag 16 juni vindt om 10 uur 's ochtends de workshop Creatief met AI van tekst naar beeld plaats in Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse. Op diezelfde dag vindt deze workshop ook om 2 uur 's middags plaats in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je leert hoe nieuwe afbeeldingen kunt maken en hoe je bestaande kunt aanpassen. Ook krijg je informatie over de risico's qua privacy en auteursrecht. Let op, je moet je eigen laptop, tablet of smartphone meenemen. Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van de bibliotheken. bzhe.nl.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar...

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: Welkom bij Link. Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Een 28-jarige Nederlander is gisteren op luchthaven Kopenhagen gearresteerd na aankomst uit Ethiopië. Hij werd al jaren gezocht voor 2 ernstige mishandelingen in 2022. Bij 1 incident overleed het slachtoffer een dag later. De verdachte blijft 25 dagen in voorarrest. Een medeverdachte kreeg eerder ruim 9,5 jaar cel. Onder een gymzaal van een middelbare school in Rome is een circa 1800 jaar oude Romeinse villa ontdekt. De fonds volgt op verhalen van leerlingen over verborgen ruimtes onder het gebouw. Na onderzoek van docenten en archeologen kwam een groot deel van de villa aan het licht, nadat in 2024 officieel een onderzoek was gestart. Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. Door een achterstand van circa 54 dossiers geeft de IND vanaf 12 juni voorrang aan nieuwe aanvragen. Om lange wachttijden te beperken verdeelt asielminister Van den Brink oude dossiers in 4 categorieën om een gefaseerde beoordeling te kunnen bewerkstelligen. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Little Hilton. Andrew Malkinson werd destijds onterecht veroordeeld en zat 17 jaar gevangen. Quinn bleef tijdens zijn oorspronkelijke onderzoek buiten beeld, ondanks eerdere zedendelicten en zijn woonplaats nabij de plaats van het misdrijf. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
6: In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Edson van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee worden op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op donderdag 11 juni wordt het Dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het Dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst, of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de burcht. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de burcht moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis.
3: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden.
9: Link reclame.
10: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl.
11: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm.

0: chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
1: Alle eendjes zwemmen in het water.
2: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek, huur een eend.
2: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: En nu terug naar de muziek.

0: wel eens een lekker stopcontact gepakt? Dan zetten we 230 op je radio. Het is Link en Kobe Hint.
1: Attention all ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
6: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne.

0: in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar 131 miljoen kijkers. En dat is aanzienlijk minder dan de 166 miljoen van vorig jaar. Volgens de organisatie komt dat mede door het ontbreken van enkele landen. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië deden niet mee vanwege Israëlische deelname. En er waren 3 landen die het festival niet uitzonden. Het Amerikaanse leger heeft Iraanse radarinstallaties in Gurukh en op het eiland Qassem aangevallen nadat Iran 4 drones richting de straat van Hormuz had gelanceerd. Volgens de Amerikanen vormden de drones een directe bedreiging voor de scheepvaart. Iran zegt op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein te hebben aangevallen. Een 28-jarige Nederlander is gisteren op de luchthaven van Kopenhagen gearresteerd na aankomst uit Ethiopië. Er werd al jaren gezocht voor 2 ernstige mishandelingen in 2022. Bij 1 incident overleed het slachtoffer een dag later. De verdachte blijft zeker 25 dagen in voorarrest. Een medeverdachte kreeg eerder ruim 9,5 jaar cel. Onder een gymzaal van de middelbare school in Rome is een circa 1800 jaar oude Romeinse villa ontdekt. De vondst volgde op verhalen van leerlingen over verborgen ruimtes onder het gebouw. Na onderzoek van docenten en archeologen kwam een groot deel van de villa aan het licht, nadat in 2024 officieel onderzoek was gestart. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden.
1: En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoorzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoorzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoorzo.nl. Hoorzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
7: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
8: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
7: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
8: Check sundays.nl.
9: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
10: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
11: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
12: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
11: Floradektuinaanleg.nl.
13: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
14: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
7: Op donderdag of juni wordt het dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Edson van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee worden op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de burcht. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de burcht moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst, of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur.
6: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
8: Link
9: weer.
10: Vanochtend zijn een zonnige periode en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty

0: Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.

0: onderweg, altijd onrustig.
1: Onrustig.
0: De nuchter voor sprookjes, geloof niet in lang en gelukkig. Het is zoeken,
1: vinden,
0: vluchten. Ik heb de muren verstevigd. Ik verdedig mijn rijk. Ik heb een gracht gegraven, brug opgehaald. Maar voor de poort verscheen jij.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek, huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux Chevaux en ontdek samen met vrienden

0: collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
1: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Volgens VMBO en Praktijk Onderwijsscholen schiet het beleid van kansrijk adviseren zijn doel voorbij. Volgens nu.nl krijgen leerlingen bij twijfel vaker een hoger schooladvies, maar velen dat niveau niet vasthouden. Dit leidt tot teleurstelling, schoolwisselingen en extra druk op scholen. Voor leerlingen voelt een overstap vaak ook als persoonlijk falen. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Gerson zijn 5 mensen omgekomen. De man stierf door een droneaanval en een vrouw kwam om bij een aanval op een tankstation, waarbij ook 7 gewonden vielen. Daarnaast werden 3 lichamen gevonden na eerdere beschietingen. Rusland en Oekraïne voerden deze week wederzijdse aanvallen uit. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar 131 miljoen kijkers. En dat is aanzienlijk minder dan de 166 miljoen van vorig jaar. Volgens de organisatie komt dat mede door het ontbreken van enkele landen. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië deden niet mee vanwege Israëlische deelname. En er waren 3 landen die het festival niet uitzonden. Het Amerikaanse leger heeft Iraanse radarinstallaties in Gurukh en op het eiland Qassem aangevallen nadat Iran 4 drones richting de straat van Hormuz had gelanceerd. Volgens de Amerikanen vormden de drones een directe bedreiging voor de scheepvaart. Iran zegt op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein te hebben aangevallen. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt nog iets met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
7: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
6: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
7: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
8: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond. Avonturen op carveco.nl.
10: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl. bernissepop.nl.
11: De beste programma's, informatie uit jouw eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
12: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
11: Met een nieuw uur Link.
12: Een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl. Goedkope
5: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
8: Op donderdag 11 juni wordt het dorpsplein in Oost-Voorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het dorpsplein in Oost-Voorne. De toegang is gratis. In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Etsen van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee worden op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oost-Voorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de burcht. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de burcht moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis.
7: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website.

0: website www.linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
6: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
7: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al drie generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste techniek, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Het aantal plofkraken in Nederland stijgt sterk. Waar in heel 2025 4 incidenten werden geregistreerd, zijn er begin juni al 19. De politie noemt de ontwikkeling in de Telegraaf zorgwekkend. Aanvankelijk vooral in de Randstad komen plofkraken nu landelijk voor. Explosieven veroorzaken grote schade aan automaten, panden en woningen. De Britse acteur Anthony Head is op 72-jarige leeftijd overleden aan complicaties van een longontsteking. Zijn dochters maakten bekend dat hij vredig stierf, omringd door familie. Head was wereldwijd bekend als Rupert Giles, de mentor van Buffy Summers in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer. Volgens VMBO en praktijkonderwijsscholen schiet het beleid van kansrijk adviseren zijn doel voorbij. Volgens nu.nl krijgen leerlingen bij twijfel vaker een hoger schooladvies, maar velen kunnen dat niveau niet vasthouden. Dit leidt tot teleurstelling, schoolwisselingen en extra druk op scholen. Voor leerlingen voelt een overstap vaak ook als persoonlijk falen. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Gerson zijn 5 mensen omgekomen. Een man stierf door een droneaanval en een vrouw kwam om bij een aanval op een tankstation, waarbij ook 7 gewonden vielen. Daarnaast werden 3 lichamen gevonden na eerdere beschietingen. Rusland en Oekraïne voerden deze week wederzijdse aanvallen uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Tennissen, Pluto Sport, racket, schoenen en kleding.

0: Kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Hey, kruidenkoker.
2: Ja, wat nou weer?
1: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
2: Nee, nog niet.
1: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
2: Oh ja, joh.
1: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
2: Nou, dat heb je goed gedaan.
1: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
2: Zeker.
1: Ja toch, niet dan? Echt wel.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bennissepop.nl.
4: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
5: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
5: Met een nieuw

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: De service van vroeger.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet tijd op 10:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
8: Op donderdag 11 juni wordt het dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Edson van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee wordt op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon. Maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen.

0: De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur. Op zaterdag 13 juli worden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst, of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur.
1: Tot zover het LinkFM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link meer.
3: Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden.
4: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
7: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
8: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek, huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
9: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
10: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Marcouch hoopt dat J daarmee een krachtig signaal tegen antisemitisme afgeeft.

0: artiest, die voor concerten in Arnhem is, heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. Een surfer is gisteren overleden nadat hij in het water bij de Brouwersdam in Oud-Dorp werd gevonden. Ondanks reanimatie kon zijn leven niet worden gered. Een dag eerder kwam ook een kitesurfer om het leven in Rokanje, nadat hij door harde wind de duinen in werd geblazen en zwaar ten val kwam. Het aantal plofkraken in Nederland stijgt sterk. Waar in heel 2025 4 incidenten werden geregistreerd, zijn er begin juni al 19. De politie noemt de ontwikkelingen in de Telegraaf zorgwekkend. Aanvankelijk vooral in de Randstad komen plofkraken nu landelijk voor. Explosieven veroorzaken grote schade aan automaten, panden en woningen. De Britse acteur Anthony Head is op 72-jarige leeftijd overleden aan complicaties van een longontsteking. Zijn dochters maakten bekend dat hij vredig stierf, omringd door familie. Het was wereldwijd bekend als Rupert Giles, de mentor van Buffy Summers in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer. En dan het weer. Vanuit het zuidwesten wordt het bewolkt en gaat het in de loop van de middag in de zuidwestelijke helft regenen. In het noordoosten kan er plaatselijk een enkele bui ontstaan. Het wordt maximaal 18 graden in het westen tot plaatselijk 21 in het oosten. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
5: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bernisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl. Bernissepop.nl.
6: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.
8: Een nieuw uur Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
6: Laat je auto of motor weer shinen met het topmerk van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Auto.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Etsen van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee worden op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op donderdag 11 juni wordt het Dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het Dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst, of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks.

0: Luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de Burgt. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de Burgt moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vanuit het zuidwesten wordt het bewolkt en gaat het in de loop van de middag in de zuidwestelijke helft regenen. In het noordoosten kan er plaatselijk een enkele bui ontstaan. Het wordt maximaal 18 graden in het westen tot plaatselijk 21 in het oosten.
4: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
7: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
8: Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
9: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
10: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
11: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
12: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.

Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing.

0: ging over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmanager...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
3: Check sundays.nl.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
7: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Oekraïense leger zegt zogenaamde vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, ruim 50 kilometer achter het front in bezet gebied. Dat betekent dat Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer aanvallen uit op bevoorradingslijnen en ook brandstofdepots. Verschillende Amerikaanse staten bereiden een rechtszaak voor om de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance te blokkeren. De deal van $110 miljard zou volgens de staten de concurrentie in de entertainmentsector kunnen schaden. Californië leidt het onderzoek. Critici vrezen minder concurrentie en banenverlies. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Marcouch hoopt dat Jay daarmee een krachtig signaal tegen antisemitisme afgeeft. De artiest, die voor concerten in Arnhem is, heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. En het aantal plofkraken in Nederland stijgt sterk. Maar in heel 2025 4 incidenten werden geregistreerd, zijn er begin juni al 19. De politie noemt de ontwikkeling in de Telegraaf zorgwekkend. Eerder kwamen plofkraken vooral in de Randstad voor, maar nu ook landelijk. De gebruikte explosieven veroorzaken grote schade aan automaten, bedrijfspanden en woningen. Het weer dan bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
9: Link reclame.
10: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
12: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
13: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
12: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
13: Heerlijk Thuis.

0: Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
1: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
2: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
1: Floradektuinaanleg.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Cellenvoet.

0: relaxed ambiance, lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
0: Check sundays.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
4: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 12:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
7: In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Edson van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee worden op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op donderdag 11 juni wordt het Dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het Dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst, of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de burcht. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de burcht moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis.
6: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
8: Link
9: weer.
10: Bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden.
11: Link reclame.
12: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Voorne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellVoorne.nl. BeWellVoorne. Balans begint hier.
14: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.

0: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
1: En nu terug naar de Biek. Dit is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
4: Alle eentjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek. Huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
9: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
10: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws.

0: je op Link.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Reddingswerkers hebben de zoektocht naar twee vermisten in een ondergelopen grottencomplex in Laos na ruim 2 weken beëindigd. De twee raakten samen met 5 anderen ingesloten tijdens het zoeken naar goud. 5 dorpelingen werden vorige week levend gevonden. Volgens de leiding van de reddingsactie is verder zoeken in de grot te gevaarlijk geworden. Supporters die WK-wedstrijden bezoeken mogen toch water meenemen naar het stadion. Het gaat dan om een nog afgesloten plastic wegwerpwaterfles. Herbruikbare flessen blijven verboden vanwege veiligheidsrisico's. Na eerdere onduidelijkheid benadrukt de FIFA dat er ook waterpunten, vernevelingsinstallaties en koeltenten beschikbaar zijn om bezoekers tegen de hitte te beschermen. Het Oekraïnse leger zegt zogenaamde vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, ruim 50 kilometer achter het front in bezet gebied. Dat betekent dat Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer aanvallen uit op bevoorradingslijnen en ook brandstofdepots. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Marcouch hoopt dat J daarmee een krachtig signaal tegen antisemitisme afgeeft. De artiest, die voor concerten in Arnhem is, heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. Het weer dan bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van de Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
6: Goedkope poetspullen.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 13:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: Op donderdag 11 juni wordt het dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Edson van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee worden op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op zaterdag 10 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de burcht. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de burcht moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis. Wil je zelf spectaculaire afbeeldingen leren maken met AI? Kom dan naar de workshop Creatief met AI van tekst naar beeld, die op dinsdag 16 juni om 10 uur wordt gegeven in de Boekenberg in Spijkenisse. En om 2 uur in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je leert hoe je nieuwe afbeeldingen kunt maken en hoe je bestaande kunt aanpassen. Ook krijg je informatie over de risico's qua privacy en auteursrecht. Let op, je moet je eigen laptop, tablet of smartphone meenemen. De kosten voor deze workshop bedragen €5 voor bibliotheekleden en €7,50 voor niet-leden.

0: Ga voor meer informatie en aanmeldingen naar de website van de bibliotheken bzhe.nl.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link
3: weer.
4: Bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden.
2: Link reclame.
5: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoets Sluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
3: Sunday's Hellevoets Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoets Sluis.
4: Check sundays.nl.
5: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde

0: Gasolinotijd. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen, maar niet als u de vakmensen

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie ziet in de Amsterdamse binnenstad steeds vaker incidenten met mensen die volgens haar weinig perspectief meer hebben. Dat meldt het ANP. Gaat onder meer om dakloze arbeidsmigranten, mensen met verslavingsproblemen en asielzoekers. Volgens de politie leidt dat vaker tot overlast, winkeldiefstal, bedreigingen en geweld. De politie pleit voor een landelijke aanpak van deze maatschappelijke problemen. Paus Leo is aangekomen in Spanje voor een bezoek van bijna een week. Het is het eerste pausbezoek aan het land sinds 2010. In Madrid ontmoet hij koning Felipe en koningin Letizia. Maandag spreekt hij het parlement toe. De paus gaat ook naar Catalonië en de Canarische eilanden. Daar vraagt hij aandacht voor migratie. In Barcelona opent hij de hoogste toren van de Sagrada Familia. Reddingswerkers hebben de zoektocht naar 2 vermisten in een ondergelopen grottencomplex in Laos na ruim 2 weken beëindigd. De 2 raakten samen met 5 anderen ingesloten tijdens het zoeken naar goud. 5 dorpelingen werden vorige week levend gevonden. Volgens de leiding van de reddingsactie is verder zoeken in de grot te gevaarlijk geworden. Het Oekraïnse leger zegt zogenaamde vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, ruim 50 kilometer achter het front in bezet gebied. Dat betekent dat Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer aanvallen uit op bevoorradingslijnen en ook brandstofdepots. Het weer dan, bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen, morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
10: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
11: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell4...

0: in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: Dit uur Sport op Voorneputten wordt u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet.
2: De beste programma's, informatie uit uw eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur Link.
3: Een nieuw uur Link.
4: Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 5. Sport op Voorneputten.
5: En een hele goede middag. 6 ploegen nog in de na-competitie. Alleen OVV speelt om niet te degraderen uit de derde klasse. De rest speelt voor promotie. Brielle was de eerste ronde vrij. Zij starten vandaag, net als Zuidland, spelen die volgende week. Bij winst vandaag een slotronde op neutraal terrein. Voor Nieuwenhoorn is het een uit- en thuiswedstrijd. En woensdag werd in Alphen aan de Rijn werd het 1-1. Voor de overige ploegen, OVV, GAVV en Rokanje, is vandaag de finale op neutraal terrein. Dus maken ook onze verslaggevers vandaag een uitstapje naar onbekend terrein. Mocht er ergens verlengd worden en is het voor 5 uur niet beslist, dan zullen wij onze uitzending ook verlengen tot 6 uur. We zijn er weer bij vanmiddag met alle wedstrijden die ertoe doen voor de na-competitie, voor degradatie en promotie. En dat betekent dat Joris naast me zit om alles in goede banen te leiden. En Peter zit achter de techniek. Dan hebben we onze verslaggevers natuurlijk op pad. Alex, even kijken, Alex, Edwin, Dick, Peter, en als ik het goed onthouden heb, zitten René Reek en Arie Snoei zitten er ook. En allemaal op het terrein wat ze niet kennen.
6: Sport op Voorneputten. Live voetbal.

0: Ja, het blijft een van de mooiste platen. Het heeft niks met sport te maken, maar deze van Good Night Saigon van Billy Joel blijft toch echt wel een klassieker. Maar we gaan gewoon naar de sport toe. En dat betekent dat we gaan overschakelen naar Perry van Brandwijk.
1: Maand heeft onze regiogenoot Rosanne Boeren voor de tweede keer het Nederlands kampioenschap voor golfers tot en met 21 jaar gewonnen. Ze maakte hiermee haar favoriete rol waar en ging er met haar 9e nationale titel vandoor. We zijn erg benieuwd hoe het NK is verlopen voor Rosanne en hoe ze de winter zelf heeft beleefd. En daarom hangt Rosanne nu aan de lijn. Goedemiddag, Rosanne.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Allereerst natuurlijk gefeliciteerd met de winst op het NK. Je ging als een van de favorieten naar dit kampioenschap. Bracht dat nog extra druk met zich mee? Of ben je dat al gewend na 9 nationale titels?
2: Nee, ik ben dat altijd wel gewend. Ik moet zeggen, ik ging nu ook wel redelijk relaxed toernooi. En ik weet natuurlijk dat iedereen naar me kijkt en iedereen verwacht het wel een beetje. Ik ging wel relaxed het toernooi in.
1: Toen je eraan begon aan de eerste wedstrijden, inderdaad, had je toen niet zoiets dat je dacht van oeh, even toch wat extra spanning om te kijken of het allemaal wel gaat lukken weer?
2: Ja, ik speel niet heel veel meer in Nederland. Dus ik was ook wel blij dat ik weer in Nederland kon spelen in het toernooi. En ik moet altijd, begin van het toernooi vind ik het heel spannend, maar als ik eenmaal begonnen ben, dan valt de spanning eigenlijk wel een beetje weg en heb ik alles weer een beetje in controle.
1: Ja, want je bent hier ooit in de regio, ben je natuurlijk begonnen met golven. Kun je ons eens meenemen hoe dat ooit allemaal is gestart en hoe je uiteindelijk zoveel titels al hebt kunnen behalen?
2: Ik ben op Kleiber gestart, in Brielen en door mijn ouders. Ik denk dat was veel golvers. En toen daar met de jeugd gespeeld en op een gegeven moment ben ik mijn eerste NK gespeeld. NK 12, dat was denk ik in 2016 was het al. En toen ben ik gescout voor het Nederlands team. En toen meer landelijk gaan trainen met andere kinderen en coaches. En daar steeds meer in gaan groeien. En toen

0: natuurlijk ook steeds meer NK's spelen. En toen, mijn eerste NK won ik toen ik 14 was, onder 15. En toen is het eigenlijk een beetje binnen gaan stromen, NK's.
1: Ja, we hoorden het inderdaad al van je collega golfster Sophie Dekker. Die hadden we een paar weken geleden aan de lijn. Die had, nadat ze het, dat ook een kampioenschap had gewonnen, dat haar telefoon overstroomde van de reacties. Is dat bij jou ook geweest nadat je er met de winst vandoor ging?
0: Ja, best wel. Natuurlijk op de...

0: Voor mij nu het mooiste is dat ik gewoon heel veel... Ik mag natuurlijk heel veel mee reizen en ik mag heel veel zien. En ik ontmoet natuurlijk heel veel mensen mee. Maar het is toch wel een soort van... Ja, het is toch een soort gevoel of zo dat je hebt als je golft. En dan heb je toch een soort passie van. En ja, je wilt er gewoon heel goed in worden. En het is toch wel heel frustrerend, maar ook wel heel leuk en lekker om te doen of zo.
1: Ja, ja. En zijn er bepaalde doelen die je nog in de toekomst wil bereiken? Want ja, nu 9 nationale titels. Zijn er doelen voor jezelf?
0: Nou, er zullen niet veel meer nationale titels bijkomen, want ik word dit jaar pro. Dus dan ga ik toch wel een beetje meer die droom najagen. En dan ga ik toch wel proberen echt mijn geld ermee te verdienen. Dus dan wil ik wel op het hoogste niveau van Europa... Wil ik echt op presteren en hopelijk ook winnen. En de grootste droom is altijd de Olympische Spelen zijn.
1: Ja, tof. Inderdaad. Wat staat er allemaal de komende tijd voor je op het programma qua wedstrijden? En waar kunnen mensen dat allemaal volgen?
0: Ik speel nu veel... dat heet dan de Lead Access Tour. Dat zijn toernooien van professionele golfers. En daar doe ik dan een aantal aan mee. Dus ik ga eerst naar Tsjechië en dan naar Duitsland. En daarna komen alle EK's weer van de amateurs. Dus alle team-EK's en de individuele EK's. Dat is dan allemaal in de zomer.
1: En dat kunnen mensen denk ik... Sorry, wat zei je?
0: Je kan het allemaal volgen op mijn site, op gozannewoerder.nl.
1: Ah, tof. Ja, nou, hartstikke goed bezig. En nogmaals gefeliciteerd met het behalen van het Nederlands kampioenschap. En hou ons op de hoogte op het moment dat het ook internationaal goed gaat, hè?
0: Ja, nee, dat kan je zeker zien op alle socials.
1: Top. Dankjewel, Rosanne, en fijne dag verder.
0: En jullie bedankt.
2: Doei.

0: op Voorneputten langs de velden.
1: Ja, en over 11 minuten ongeveer gaan op diverse velden de ballen rollen. En na afloop van de meeste van deze wedstrijden weten we of de teams blijven in de pool waar ze nu zitten of gaan promoveren en op 1 na die gaan degraderen misschien. We zitten vanmiddag in Nieuwehoorn natuurlijk, dat is een finale. We zitten voor de eerste en tweede klasse zitten we in Brielen. En we zitten in Heinenoord, maar we gaan eerst naar Schravendeel. En daar hebben we ook de enige ploeg die heel erg graag wil... ze zitten inderdaad, Joris wijst me erop. Dat zal ik vanmiddag nog wel veel meer doen, want de finales moeten op neutraal terrein gespeeld worden. En dat betekent dat het dus niet op het veld van Schravendeel mag, niet bij op het veld van OVV. En dus zijn ze uitgeweken naar het veld van SHO. En daar is Peter Bos ook naartoe gegaan. Goedemiddag Peter.
2: Goedemiddag Margreet. Ja, ik hoop dat je me kan verstaan, want... ja, vroeger had je hier zo'n paar kilometer verder in de Puttenhoek een discotheek gegeten, Alcazar. Ja. Volgens mij is die overgeplaatst naar hier van de velden van RTO. Want de muziek staat hard en het lijkt wel of die hoe dichter bij de wedstrijd, hoe harder die gezet wordt.
1: Maar je bent goed verstaanbaar hoor, Peter.
2: Oh, dat is mooi, dat is mooi. We zitten inderdaad op het veld van SHO in Oud-Beijerland. Zometeen de finale van die play-offs. En OVV gaat spelen tegen Schravendeel. En de winnaar gaat in de derde klasse spelen en de verliezer in de vierde klasse. En ik zit hier niet zomaar op de tribune, want naast mij zit de grijze eminentie van Sport de Botlek, Willem Heidakker. Dus nou, het moet vandaag helemaal goed komen. OVV gaat in dezelfde opstelling als vorige week spelen op 1 speler na. Want Bob Baanert die viel vorige week geblesseerd uit met die hamstringblessure. En die wordt vanmiddag vervangen door Robin Dijkman. En voor de rest zijn het de overige spelers die vorige week ook op het veld stonden. Met in de goal Gino Harman, Brendan Telen, Michael Harens, Alexander Baartmans, Patrick Struik, Pascal van Hulst, Dirk Mooijaard, Robin Bronwassen, Bessel van Overbeek en Frank Bolendijk die vorige week die penalty scoorde, de 3-1, waardoor de OVV ging winnen van de LMO. Nou, over een minuut of 10 gaan we beginnen. We gaan straks wel beginnen met 1 minuut stilte. En dat is ook wel iets bijzonders. Er is nog niemand overleden, maar de beste vriend van de scheidsrechter ligt op sterven. En die heeft gevraagd om uit respect 1 minuut stilte te houden. Dus daar gaan we straks mee beginnen. Over een minuut of 10. OVV tegen Schravendeel in Oud-Beijerland.
1: Ja, en jij zei het al. Willem Heidakker zit naast jou. Die zullen we niet horen vanmiddag, maar die kan je wel helpen met de namen. Dat scheelt wel weer. Botlek handhaaft zich wel in de derde klasse, maar gaat niet naar de promotie verder. Dus daar, Botlek is klaar, vandaar dat Willem daar kon gaan zitten. Peter Bos dus vanaf het veld in Oud-Beijerland, wedstrijd Schravendeel, OVV. Die OVV die vorige week met een 3-1 overwinning won van LMO. En daardoor zich inderdaad nog een finale wedstrijd mag spelen. Daarover natuurlijk meer, want we gaan naar de promotie of handhaving in de eerste, tweede klasse. Ik denk dat ze allemaal wel willen promoveren, maar of dat gaat lukken is natuurlijk een tweede. Heinenoord treedt aan tegen Zuidland. Dat is wel in Heinenoord. En Dick is daar naartoe afgereisd, want die mocht dat gaan volgen vandaag. Dick, spannend op het veld.
3: Nou, we zijn nog niet begonnen, maar er is natuurlijk vooraf wel de nodige spanning natuurlijk. Hè? Want Heinenoord is een ploeg natuurlijk die in de eerste klas is en daar zouden ze heel graag willen blijven. Nou, de laatste speeldag kwam het daar eigenlijk op aan. Hadden ze al gewonnen bij Unitas, dan hadden ze heel deze na-competitie niet hoeven tevreden. Ja, want het werd een gelijk spel in Gorinchem en dat betekende dus dat ze wel veroordeeld waren tot het spelen van na-competitiewedstrijden. Nou, dat betekent dat ze de vorige ronde waren tevrij. En deze ronde mogen ze het op gaan nemen tegen Zuidland. En Zuidland won natuurlijk vorige week met 2-1 van Hellevoetsluis. En dat betekent dus dat het vandaag een wedstrijd is voor beide ploegen. De opkomst de ronde. En dan mogen ze volgende week nog uit gaan komen in een finale wedstrijd. Ja, en tegen wie dat is, dat...

0: is dan voor latere zorg. Maar nu is het dan proberen om, ja, wat betreft Heinde Noord, zeg maar, in de eerste klas te blijven. En om Zuidland om een kans te maken op die finale volgende week. En dan te promoveren naar de eerste klas. Nou, in de finale volgende week. Zou dus zijn tegen of tegen Brieven of tegen Nieuwekerk. En dat is een wedstrijd die het ook vandaag tegen elkaar op gaan nemen. En dan de andere finalist, die komt dus uit deze wedstrijd tussen Heinde Noord en natuurlijk Zuidland. Ja, en twee van die ploegen, die gaan het dus volgende week op neutraal terrein tegen elkaar opnemen. En nu voetballen we dus bij Heinde Noord, waar dus ook nog wel een seant detail aan zit. Want natuurlijk de nieuwe trainer van Zuidland, die is natuurlijk nu nog de assistent. Daar hebben ze assistent van gemaakt van Tom de Boer voor vandaag om de wedstrijd van Heinde Noord tegen Zuidland goed door te komen. En ja, die zit dus met twee gezicht op de bank. Kan al een beetje gaan kijken naar zijn ploeg van volgend jaar. En heeft natuurlijk ook te maken met zijn eigen ploeg. Nou goed, we gaan het wel zien hoe dat gaat aflopen met die twee keer 45 minuten. Plus misschien dan nog eens een keer twee keer een half uur of twee keer een kwartier verlengen. En eventueel strafstoppen. Dus we kunnen alle kanten op deze middag. En laat ik dan met de opstelling van Zuidland nog even bij je terug gaan komen, Margreet. En dan zie ik dat Roy de Ruiter op het doel staat. Sven van der Boogaard, hebben we dan Marcel van der Berg, Giovanni Davidsen, Micha van Kempen, Robin van Duren, Maurice Wolters, Dion van Genderen, Kevin natuurlijk vorige week belangrijk met een assist en een doelpunt. Vorige Zuidland tegen Herbert Kruis, Kai de Hoek en Timo de Man, dat zijn de basisspelers van vandaag die dus het op gaan nemen tegen Heinde Noord. Op de baas nog, op de bank hebben we dan nog Diego Laats, Dani Staat, Sebastian Angelo, Taco van Hek en Giovanni de Man. En dan hebben we alle spelers die vandaag aanwezig zijn bij deze wedstrijd tussen Heinde Noord en Zuidland hebben we aan je genoemd. Ontbreken nog eentje en dat is de scheidsrechter van vandaag. Dat is Woerden is er wel wat. En hij gaat zo meteen ervoor zorgen dat we twee keer 45 minuten hopelijk gaan genieten van een heerlijk potje voetbal. Over een aantal minuten gaan we dus beginnen. Heinde Noord thuis tegen Zuidland.
1: Ja, en wij gaan straks ook naar Brielle, naar het veld. Daar wordt gespeeld tegen Nieuwekerk. Maar Brielle was de eerste ronde vrij, dus die mag daar straks die mag vandaag gaan spelen. Hellevoetsluis is klaar. Die verloor natuurlijk vorige week van Zuidland. En je moet wel winnen om door te kunnen gaan. We zijn natuurlijk bij de wedstrijd van GHVV tegen DBGC op het veld van Stellendam. En daar gaat het om de promotie naar de derde klasse of handhaving in de vierde klasse. En dan hebben we ook nog de wedstrijd TAVV, ja, ik zei het goed, tegen Rokanje. Daar is Arie afgereisd naar het Laakkwartier in Den Haag om daar de finale te spelen. En Rokanje hoopt natuurlijk dat ze kunnen gaan promoveren naar de vierde klasse. Dat horen we allemaal. Maar we gaan eerst even snel boodschappen doen, waarna we daarna terugkomen en naar de velden gaan.
2: Link reclame.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
5: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
4: Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
6: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
7: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
6: Floradektuinaanleg.nl.
8: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
9: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf van Hoofd.
10: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong.

0: gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 2:30.
1: Link
2: weer.
3: Bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig. En de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden.
4: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
7: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
8: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
9: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
10: Live voetbal en overige sporten, afgewisseld met lokaal sportnieuws en leuke gasten. Dit is Sport op Voorne Putten.

0: Ja, bluf met hier aan de kust. Ik was hem even kwijt, maar dat kwam omdat ik me eigenlijk ging concentreren op mijn voetbalwedstrijden vanmiddag. En we gaan naar Stellendam. Net aan de andere kant van de dam. Maar René, jij moest nog een eilandje over.
1: Ja, ik moest een heel eind rijden natuurlijk. En een kilometer of 70 was het hier uit de buurt.
0: Maar dat heb jij goed doorstaan, neem ik aan. Want jij bent natuurlijk hartstikke nieuwsgierig wat GHVV gaat doen vanmiddag. DBGC.
1: Ik ben natuurlijk wel GHVV, maar ik ben ook benieuwd hoe deze wedstrijd zou verlopen. Want deze twee ploegen kunnen er een spannend potje van kunnen maken. En thuis bij ons was het 4-4. En op het oude Tongen was het 2-0 voor het DBGC. En ja, wat gaat er nu gebeuren?
0: Ja, even, DBGC is geen onbekende voor GHVV.
1: Absoluut niet.
0: Dus eigenlijk is dit een tegenstander waarvan je weet waar de zwakke plekken zitten. Ja, maar dat weten we van jou ook.
1: Ik heb nu een aanval van GHVV. Hij komt in de 16 terecht. Hij draait weg, hij schiet. Oh nee, hij... Nee, dit ding, het is... Het komt goed, het is maar het spel, zie ik. En dan, nee, het was hier nog 0-0. Het, ja, hoe lang gaat het worden? 90 minuten, 120 minuten? Of gaan we nog strafschoppen nemen? Ik weet het niet. We gaan het zien.
0: Wij gaan het horen van jou.
1: Hoe is het?
0: En we horen jou straks natuurlijk terug. Wij gaan naar het Laakkwartier in Den Haag. Geen onbekend terrein voor mij. Maar voor Arie was het misschien iets minder makkelijk te vinden allemaal. Want jij mocht naar het Laakkwartier toe voor de wedstrijd van THVV tegen Rokanje. Arie.
2: Nou, hier zijn we inderdaad begonnen. We zijn de wedstrijd is 4 minuten oud. Ja, Laakkwartier is echt een heel onbekende omgeving voor mij. Maar goed, onze tegenstander is ook een heel onbekende toestand eigenlijk. Dus, maar dat geldt voor de tegenstander precies hetzelfde. Dan kan je is al voor wat is TAVV, Ter Aardse Vereniging, ook volledig onbekend. Ja. De ene speelt voor lijstbehoud en de andere voor promotie. En Rokanje is dan de vereniging die voor promotie speelt. Ja, er is eigenlijk nog weinig over te zeggen. Want ja, in de eerste 5 minuten, ja, ze proberen er van alles wel. Maar het is allemaal nog een beetje voorzichtig aan voetballen. En ja, kijken wat de tegenstander gaat doen. Dus nu gaat Rokanje een aanval. Maar die wordt al heel vroeg onderschept. Nu is het THVV wat een voorzet geeft, maar Kieber René van mij de pakte bal. Werd wel wat een beetje stevig doorgegaan te keeper, maar die wordt zo. In ieder geval na 6 minuten is het nog steeds 0-0. En dan was het voor de rest af.
0: Ja, is het vervelend dat je een team tegenover je hebt staan wat je niet kent? Of maakt het dat ook wel weer spannend?
2: Nou ja, aan de ene kant maakt het toch wel weer spannend natuurlijk. Kijk, als je een tegenstander hebt waar je alles van af weet. Kijk, vorige week speelden we tegen WZC Zuiderpark. Er wisten ook niks van eigenlijk. En ja. Het is nou helemaal zo.
0: Nou, wij zijn gewoon nieuwsgierig, Arie. En we hopen jou vanmiddag diverse keren terug te horen.
2: Oké. Okay.
0: En dan gaan wij naar het Geuzenpark. In Brielen dus. En daar wordt gespeeld de tweede ronde. Om behoud in de tweede of promotie naar de eerste klasse. Brielen tegen Nieuwekerk. Brielen was vorige week vrij, dus die heeft hier nog geen geschiedenis in. Maar Edwin Wingelaar zit daar natuurlijk te kijken. En Edwin, spannend of valt het mee?
3: Nou ja, het valt nu nog mee. Goedemiddag inderdaad. Vanaf een redelijk druk Geuzenpark. De stroomtoeschouwers, die kwam toch aardig op gang.

0: lang nog. We hebben even gewacht tot het buitje over was. Maar nu zitten de ruïne toch vol. En ook op het terras en langs de lijn staan er meer dan genoeg mensen. Dus het belooft misschien wel een sfeervolle middag te worden vanmiddag hier op het Geuzenpark. Waar we nu 5 minuten bezig zijn. 0-0 op het scorebord nog. Dat zal niet echt verrassend zijn. Maar één kansje voor Nieuwekerk toen de keeper Stijn van de Poel de bal niet goed raakte bij het uitverdedigen. En de middenvelder van Nieuwekerk die probeerde hem ook weer het doel of dus over de keeper heen te loppen. Maar de bal ging over het doel gelukkig voor ons. Dus we zijn 0-0 en nu een tegenstand van Brielen waar Rijnie Bakbord heel snel in van verdor had. En oei, net een voorzet die net hard is voor de spitsen. Dus nou, wat zeg 0-0 scorebord. En dan Brielen wat dan wordt emotiestrijd naar die eerste klas bij Nieuwekerk. Op de 11e plaats is geëindigd in de eerste klasse C. De afdeling waar Spijten is kampioen is geworden. Dus ja, voor dit seizoen zeker onbekende tegenstander. En ja, we gaan afwachten wat dat gaat brengen deze middag.
1: Wij zijn heel nieuwsgierig. En van jou gaan we naar een veld iets verder weg. En dat is de wedstrijd Schravendeel tegen OVV. Peter Bos.
2: En dan zijn we 2 minuten onderweg en daar komt OVV op een nieuwe voorsprong. Een corner vanaf de linkerkant van het veld, die werd de zetten neergetrapt. En daar stond de routinier, die vorige week de penalty scoorde. Die komt hem in het derde netje, de derde minuut, 0-1 voorsprong voor de Oostvoorners.
1: En daarmee heb jij de eerste doelpunt van deze wedstrijd te pakken. Van deze uitzending.
2: En niet te laat, hoop ik.
1: Dat hoop ik voor OVV ook niet. Maar we gaan jou terug horen.
2: Zeker.
1: En wij gaan van jou vandaan gaan we naar Dick. Die zit iets verder. Het scheelt niet eens zoveel volgens mij. Die zit op Heidenoord en die kijkt naar de wedstrijd tegen Zuidland. Dat is ook een tweede ronde wedstrijd. Dick, ik neem aan dat jullie ook begonnen zijn.
3: Wij zijn inmiddels ook begonnen. Een minuutje of 7 zijn we zelfs al onderweg. Ja, het is toch wel Heidenoord dat probeert zeg maar, de boel wel snel aan te pakken. Maar goed, dan moet je ook opletten voor de tegenstoot. En daar was de man net al een keer heel dichtbij. En die gewoon geen klacht achter het schot kreeg. En er kwam ook weer een beetje achter hem uit. Dus die bal die smoorde. En nu zie ik dat Zuidland het aan de rechterkant ook weer probeert. Met diezelfde de man die de bal naar de rechterkant speelt. En dan komt Zuidland van eigen helft af. En nu gaan we eens even kijken wie daar is. Dat is Sven van Booguit die het probeert. Maar goed, die moet dan inleveren aan de rechterkant en nu weer inleveren. En dan gaat die bal over de zijlijn. En is dat een ingooi voor Zuidland nog wel steeds op de helft van Heidenoord. Maar dat is inleveren geblazen. En dat betekent dus dat Zuidland het weer opnieuw moet gaan proberen vanuit achteruit. En dan is daar Michel van Kempen die daar Davidsen weet te bereiken. En goed, dat is nog wel op de helft dus van Zuidland. Dat is dus gewoon opbouw van even een beetje rustig aan kijken of er ergens een gaatje te vinden is. Kijken of er ergens de mogelijkheid te creëren is om gevaarlijk te worden. Nou goed, 7 minuten hebben we daar inmiddels naar gekeken. En dan is het nog niet gelukt. En nu hebben ze die bal over de voet klippen. Betekent dat op de helft van Heidenoord de thuisclub in ingooi mag gaan nemen. En dat doen ze dus na, ik zei 7 minuten, maar het zijn er inmiddels al ruim 8. En dat betekent dus dat we nog steeds zitten te kijken naar een openingsfase die dus gewoon dus de kat uit de boom kijken is waar hij dan nooit het zo wat meer wat probeert. Maar voorlopig zou ik dan toch geen keer geven. En dat betekent dus dat we na 9 minuten op een 0-0 tussenstand zitten te kijken bij de wedstrijd tussen Heidenoord en Zuidland.
1: Ja, en het enige doelpunt wat al gevallen is, is bij onze mogelijke degradant geweest. Maar als die zo doorgaat, dan blijft hij gewoon gehandhaafd in de pool in de klasse waar hij nu zit. Wij gaan even naar muziek. En dan denk ik dat we eens naar het veld gaan voor Nieuwehoorn.

0: En ja, en wij gaan naar het veld van...
1: Ik ben
0: voornamelijk... En zo naar Peter Bos.
1: Ja, en daar zien we een penalty in de 10e minuut voor Schravenil. En die wordt benut door de nummer 9, Liebivers. Dat is een terechte penalty. De nummer 7 van Schravenil, Rijn Heinhoutsen, diep de 16 meter in, werd naar de grond getrokken. En de penalty werd voorgestoord door Liebivers. We zijn 11 minuten onderweg en we hebben al 2 goals gezien. 1-1.
0: En wij gaan natuurlijk, nadat ik me verslikte van een penalty, wij gaan door met de muziek of gaan wij naar onze verslaggevers toe? Maar ja, we kregen keurig door dat die penalty eraan kwam. Maar eigenlijk hopen we ook dat Alex inmiddels klaar is met de opstelling van Nieuwehoorn. Alex?
2: Ja?
0: Zit jij klaar?
2: Of ik klaar zit? Ja, ik ben al 13 minuten klaar.
0: Ja, maar dit is geen Alex, dit is Dick. Maar dat heet het niet hoor, Dick. Ik trap het toch niet in.
2: Jij herkent alle stemmen. Ja, maar Greet, jij bent helemaal in vorm natuurlijk, hè?
0: Ja, dat mag ook wel, want we spelen na competitie, hè?
2: Ja, dat zeker, dat zeker. En 14 minuten zijn we inmiddels onderweg. En de eerste dikke kans die was voor de thuiscup voor... Bijna nooit. Daar ging een soortig balverlies tussen Roy de Ruiter, de doelman, en een van zijn centrale verdedigers aan vooraf. En daar profiteerde de nummer 11 van de thuisclub van. Dan moet ik even kijken. Dat is Sancho Dietrich. Die kwam in balbezit. En van een metertje of 11, een beetje aan de rechterkant van dat softwaregebied, haalde hij gelijk uit. Maar de bal ging over het doel van de doelman van Zuidland. En dat betekent dus dat er een oprusting is voor Zuidland. Want ja, dat was echt gewoon de slordig verdedigen. Zelf een eerste kans is voor de thuisclub. Maar goed, het ging dus niet door. Het werd geen doelpunt. En daarom staan we nog steeds op 0-0 te kijken. En zo ik vind Zuidland de iets meer aanvallende ploeg van de twee. En tot doelpunten gaat leiden. En of dat Zuidland er straks een keer gevaarlijk uit kan komen. Dat zullen we nog moeten afwachten. Maar voorlopig is Zuidland degene die iets meer het spel probeert te maken. En dat is het misschien niet zo gek. Want ze spelen natuurlijk ook een klasse hoger dan de bezoekers uit Zuidland. Nu weer een aanval van Heinenoord. Maar dat sprake op doelman Roy de Ruiter. We zijn onderweg. Een minuutje of even kijken. Nou, precies een kwartier. En nog steeds niets gescoord dus. Bij de groenwitte van Heinenoord en de blauwe van Zuidland. 0-0 dus de tussenstand.
0: En van Dick gaan we nu wel naar Alex toe. Want natuurlijk op mijn koptelefoon ken ik die

0: Die stemmen echt wel. Alex, jij zit klaar in Nieuwenhoorn voor de finale.
1: Ja, de grote finale voor Nieuwenhoorn. Om in ieder geval volgend jaar te proberen om net als Spijkenisse volgend jaar naar de vierde divisie te gaan. En dat betekent dus dat er vandaag in ieder geval gewonnen moet worden. Want de eerdere ontmoeting die eindigde in 1-1. Afgelopen woensdagavond was dat de wedstrijd op Sportpark Zegersloot in Alfa aan de Rijn.
0: Maar dat hadden ze die week tevoren ook al gedaan, Alex. 1-1 gespeeld en daarna gewonnen zaterdag.
1: Ja, maar dat was van Alverse Boys. Dat is weer een andere club. Dus,
0: jawel, maar hetzelfde uitgangspunt.
1: Hetzelfde uitgangspunt en uit dezelfde plaats. Maar deze ploeg is wat hoger in de competitie geëindigd. Want Alverse Boys was als achtste in de competitie geëindigd. En ja, wist dus de eerdere periodes te pakken. Waardoor ze in ieder geval mee konden. En ja, ASC die eindigde hoger op de ranglijst. Wist zich vorige week in ieder geval te ontdoen van hun tegenstander. En staat dus daarom ook nu in die finale. Die afgelopen woensdag dus werd afgetrapt op Zegersloot. En om 10 uur 's avonds waren de legendarische woorden van de collega's van Studio Alpen, die een extra uitzending voor die wedstrijd hadden opgetogen met integraal verslag van dat duel. Dat ASC te weinig had voor de return van vanmiddag hier in Hellevoetsluis, die in ieder geval dus op het programma staat. Kijken we naar de opstelling, dan zien we in vergelijking met afgelopen woensdagavond twee wijzigingen in het elftal van Nieuwenhoorn. Bradley Peek is er onder andere niet bij. Hij ging in die wedstrijd geblesseerd van het veld en kan vandaag dus er ook niet zijn. Op zijn positie speelt de jeugdige Damien Roskamp namens Nieuwenhoorn. En ook Xavier Akin Rimbola heeft vandaag een basis. Keio Renwarin heeft vandaag een basisplaats. Dat gaat allemaal ten koste van een van de andere spelers die op de bank zit. De hele seizoen heeft Keio Renwarin ervoor gezorgd dat het achterin allemaal dicht bleef bij Nieuwenhoorn. Maar was een aantal wedstrijden licht geblesseerd en was het daarom niet bij. En dus is de keuze nu die kansspeler van de trainer van Nieuwenhoorn, die vandaag aan zijn laatste wedstrijd bezig is, Rodi van Hemert. Om in ieder geval de kans weer te krijgen om vanaf vooraf te starten. Als we naar de volledige opstelling gaan kijken van Nieuwenhoorn, zien we dat Nigel Kane in de goal staat. Verder Dwayne Tjenakwui, de man die dus na deze wedstrijd naar Curaçao vertrekt. Dat heeft allemaal te maken met het wereldkampioenschap voetbal. Hij is ook international namens een ander eiland van Nederland, Sint Maarten om precies te zijn. Die doet niet mee aan het WK, maar hij komt officieel van Curaçao en gaat daar de WK beleven om na deze competitie niet meer in Nieuwenhoornshut te komen, maar in dat van sportclub Feyenoord. Verder Eugenio Leerdam, Xavi Buister, de man van 3 goals voor Nieuwenhoorn vorige week in de return tegen Alphonse Boys. Dus daar kunnen we veel van verwachten. Sam Pijlman, Frank de Recht, de man die zorgde 9 minuten voor tijd dat Nieuwenhoorn afgelopen woensdag op 1-1 terecht kwam. Ook een belangrijke speler, dus de aanvoerder van Nieuwenhoorn. Verder Damien Roskamp, Xavier Akinderinbola, Christian de Bachian, Tom Klei, ook een kind van de club. En Keio Renwarin dus, die het gaan doen. En kijken we naar de opstelling van de tegenstander van vanmiddag, dan zien we 1 wijziging ook bij ARC op de lijst staan. Senna Kei was erbij, blesseerde zich in die wedstrijd, kan ook niet spelen vandaag. Zijn vervanger heet Evan Schens bij de formatie van Remco Stuinenburg. Pardon. Zometeen om 3 uur gaan we beginnen. Dat doen we overigens na 1 minuut stilte hier op het complex van de voetbalvereniging Nieuwenhoorn. Zoals u wellicht deze week ook in de media heeft meegekregen, is Arie van der Ban op 81-jarige leeftijd overleden. En hij is de man die Historyland heeft op de kaart gebracht hier in Hellevoetsluis. Is de hoofdsponsor van Hellevoetsluis, maar daarnaast ook naast het complex van VV Nieuwenhoorn geboren. En als sponsor bij Hellevoetsluis was hij dat ook bij de VV Nieuwenhoorn. En daarom wordt er zometeen stilgestaan. Aankomende maandag wordt hij in stilte naar zijn laatste rustplaats gebracht. Althans, alleen met familie wat dat betreft erbij. En daarom dus zometeen 1 minuut stilte. De wedstrijd staat onder leiding van Rob Souwen. Hij is afkomstig uit Tilburg. Hugo Witjes is de man die ook aan de rechterkant van het veld staat. Hij is afkomstig uit Brugge. En de andere man die de vlag mag hanteren is een man die u in deze regio misschien ook wel kent. Als nieuwslezer van de collega's van RTV Rijnmond. En normaal gesproken in de tweede en derde divisie ook de vlag hanteert. Mario Kwaitaal.
0: En vanaf Nieuwehoorn gaan wij een heel klein stukje weer terug richting Spijkenisse en dan weer omhoog.

0: Oh, want we gaan naar het Geuzenpark. En dan ligt dat, dat kleine stukje omhoog, dat ligt gewoon omdat de weg niet anders te ligt. En anders moet je zo moeilijk gaan zwemmen. Edwin.
1: Ja, in de 20 minuten op de klok inmiddels en nog steeds 0-0 op het scorebord. Ja, op een ook wel winderig Geuzenpark voor de verandering, waar Nieuwekerk die mee heeft in de eerste helft iets meer balbezit heeft, maar eigenlijk de gevaarlijkste kans was wel weer aan de andere kant voor Brielen, waar een voorzet van Enver Bezemer, ja, waar een verdediger net tussen kwam voordat Fabian Boekhout wel binnen kon tikken. Dat was jammer, was een mooie aanval, maar helaas geen resultaat nog. Dus, ja, na ruim 20 minuten 0-0 op scoren wordt nog in een niet vervelende wedstrijd naar te kijken. Er gebeurt van alles, maar nog niet heel veel gevaar voor de doelen. Dat dan weer niet.
0: Nee, en zo te horen heb je al aardig lopen schreeuwen.
1: Nou ja, mijn stem is meestal niet zo heel erg dat je denkt van ik schreeuw heel de boel bij elkaar. Dus, dus ik ben heel bescheiden wat dat betreft.
0: Nou, wij horen jou heel graag heel bescheiden vanmiddag terug met de doelpunten.
1: Ik hoop het.
0: Ik hoop het ook. En we hopen ook voor doelpunten in het Laakkwartier. Want daar speelt THVV tegen Rokanje. En Arie.
2: Ja, hier is een... Hier in Den Haag is er een echt gelijkopstaande gaande wedstrijd. We zijn inmiddels in de halfweek de eerste helft en dat betekent dat we bijna 24 minuten erop hebben zitten. De ploegen zijn eigenlijk aan elkaar gewaagd. Het is een heel ander duel als vorige week. Ze gaan er allebei volop op in. Volgens mij wordt hier eentje, staat er een buitenspel, maar de neutrale grensrechter die is steeds anders. En nu krijgt TAVV dus een vrije trap op een meter of 20 van het doel van Rokanje. Dus even kijken wat daarmee gaat gebeuren. En wordt gelijk een gele kaart aan Menno Schuijer gegeven om te protesteren. Nou is dat niet zo vreemd, want Menno Schuijer die protesteert altijd. En die leeft veel te veel, die krijgt veel te veel gele kaart in een jaar. Maar op 20 meter afstand gaan we nu een vrije trap krijgen. Ja, dat zal dan een van de eerste echt gevaarlijke toestanden worden in deze eerste helft. De aanloop opgenomen door de bal nog even goed spelen door een andere speler. Gaan we even kijken wat daarmee gaat gebeuren. Die bal wordt genomen en laag ingeschoten, maar keeper en even naar mij, die kan de bal heel simpel pakken. En we gaan verder met de wedstrijd. En, ja, er is op dit moment nog helemaal niks om te zeggen, want de ploegen zijn echt tegen elkaar opgewassen. De eerste paar minuten waren echt voor TAVV, maar dat initiatief was snel over. En dan kan je nog één goede kans gehad via Senna Lange doen. Maar vrije trap ging over. Voorlopig na 25 minuten 0-0.
0: Ja, en dan gaan we naar de enige volgens mij die vandaag hun tegenstander echt wel kennen. Maar wel spelen op het veld van Stellendam. GHVV tegen DBGC. René, nog steeds 0-0 of...
3: Nee, onbegrepen. Dit is hier gescoord. En dit is gescoord door de ploeg die het meeste recht op heeft in de eerste 20, 25 minuten. En dat is DBGC. Het was een klein foutje achterin bij GHVV en ja, DBGC profiteerde 100%. Dus ze staat hier gewoon 0-1. Nu is een kleine aanval van GHVV. Maar ook dat wil niet echt lopen. Oeh. Nou ja, goed. Er staat hier 0-1 en een terechte stand op het ogenblik.
0: Ja, en dat is natuurlijk. Je kent die tegenstander, dus je weet ook waar je op moet letten. Toch?
3: Ja, precies. Ja.
0: In dit geval, bij jullie is eigenlijk alleen het veld onbekend.
3: Ja, dat is ook zo.
0: Wij horen jou graag terug, maar dan wel met voor GHVV beter nieuws.
3: Ja, we wachten het maar af.
0: We wachten het gewoon af. Een bal is rond, een wedstrijd duurt 90 minuten. En mocht er verlengd worden, verlengen wij ook. Maar René, ga jij verder kijken, dan gaan wij heel snel de boodschappen doen.
3: Ga doen.
4: Wiel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw.
0: Van
4: de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus.

0: Daarnaast zijn er interessante Ads-workshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Dit uur Sport op Voor de Putten werd u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet. Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
7: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika. Vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld. En in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant, waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. De meerderheid van de leden van de ChristenUnie heeft op een congres in Harderwijk de strenge asielkoers van de Tweede Kamerfractie gesteund. Toch is er verdeeldheid binnen de partij over die koerswijziging. Een motie om steun in te trekken werd verworpen. Oud-partijleider Leen van Dijken riep op trouw te blijven aan de kernwaarden en kreeg daarvoor brede steun. De politie ziet in de Amsterdamse binnenstad steeds vaker incidenten met mensen die volgens haar weinig perspectief meer hebben. Dat meldt het ANP. Gaat onder meer om dakloze arbeidsmigranten, mensen met verslavingsproblemen en asielzoekers. Volgens de politie leidt dat vaker tot overlast, winkeldiefstal, bedreigingen en geweld. De politie pleit voor een landelijke aanpak van deze maatschappelijke problemen. Reddingswerkers hebben de zoektocht naar 2 vermisten in een ondergelopen grottencomplex in Laos na ruim 2 weken beëindigd. De 2 raakten samen met 5 anderen ingesloten tijdens het zoeken naar goud. 5 dorpelingen werden vorige week levend gevonden. Volgens de leiding van de reddingsactie is verder zoeken in de grot te gevaarlijk geworden. Het weer dan, bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
10: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
11: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
12: Voel je sterk en fit in slechts 20

0: minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: Dit uur Sport op Voorneputten wordt u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur Link.
3: Een nieuw uur Link.
4: Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 5. Sport op Voorneputten.
5: En wij gaan meteen naar Den Haag toe. Thea Vervedo kan je, Arie.
6: Ja, hier is, zijn we nu de 33e minuut en het is... Rekanje heeft net de leiding genomen. Door een strafschop in het strafschopgebied werd Jasper Kriens onderuit gehaald. En Rekanje kreeg een strafschop. En die werd door Thomas Looy benut. Dus het wordt... Ja, het is wel een hele geweldige sfeer. En we zijn heel veel Rekanje naar de... De Haag gekomen. Ik weet dat er weinig mensen meer in de Rekanje zijn, maar goed. Het is nu 0-1 na 33 minuten spelen. Dus dat is op dit moment het land.
5: Nou, het is mooi te horen dat het bij jou daar zo gezellig is dat je ons maar te nauw en nood kan verstaan. Maar dat is het niet. Doelpunt is voor Rekanje en we gaan verder horen van jou hoe het... Verder gaat vanmiddag. Wij gaan meteen door naar SAO. En dat is Oud-Beijerland. Daar speelt Schravendeel tegen OVV. En ik ga ook steeds harder praten op het geluid van mijn koptelefoon. Dat is niet nodig. Maar daar is het wel 1-1. Peter Bos, is daar nog een verandering in gekomen? Peter?
7: Ja.
5: Ja, je was in slaap gevallen.
7: Nee, zeker niet. Daar is het wedstrijd niet voor, hoor.
5: Dat is mooi. Dat is altijd mooi om te horen.
7: Ja.
5: Maar we vertel.
7: We zitten in minuut 31 inmiddels. De stand is nog steeds 1-1. Ja, de eerste 12 minuten waren voor OVV. Die kwam ook heel snel op die 0-1 voorsprong door die corner. En die 12 minuten die terechte penalty 1-1 gescoord door Levi Vugts. En daarna leek OVV het een beetje kwijt te zijn. Het veld slordig. Het heeft veel balverlies en... Schravendeel heeft eigenlijk een grote kans, terwijl we nu gewoon kijken naar een doelpunt van OBT. Weer vanuit de corner. En dat is weer een kopbal. Marco Hagens die scoort hem. En dat is eigenlijk tegen de verhouding in. Want wat ik zeg, het was eigenlijk Schravendeel die de grootste kans had na die 1-1. Maar deze corner gaat er gewoon weer in. Dus in de minuut 31 zien we ineens een voorsprong weer voor OBV. 1-2.
5: En jij kijkt daar verder naar de wedstrijd en wij gaan naar Dick. Die zit bij een tweede ronde wedstrijd om promotie, handhaving, eerste, tweede klasse. Heidenoord tegen Sland, Dick.
8: Ja, ben ik daar nog de enige onder doelpunten vandaag, Margreet?
5: Nou, Alex ook nog niet, maar die is nog maar net begonnen.
8: Die is net begonnen, ja. Nou, precies. Dus dan van de alle drie wedstrijden...
5: Nee. Op Geuzeveld is ook nog niet gescoord.
8: Oké. Dan valt het nog mee. Goed, we zijn wel een minuutje of eens even kijken. We zijn 34 minuten onderweg. En ook Zuidland heeft inmiddels een aardige kans, een mogelijkheid gekregen. Vanaf de linkerkant kwam er een voorzet die net even te ver was voor Van Bogaert om gevaarlijk te worden. Hij kon zelf wel achter die bal aan en die bal nog voorzetten. En dat deed hij op het hoofd van Robin van Buren. Alleen ja, zijn kopbal die was te zwak om de doelman van... Van Heidenoord passeren. En dat betekent dus wel dat er de eerste mogelijkheden ook voor Zuidland te zijn geweest. Dat Heidenoord er op de ploeg is met het meeste balbezit, maar er eigenlijk te weinig uithaalt. En dat behalve dan zeg maar die fouten achterin bij Zuidland met die opbouw die niet goed ging. En waar dus bijna van geprofiteerd werd door een van die spelers van de thuiscultuur Dietrich was dat. Maar dat levert het ook niks op. En nu zie ik een aardige... Spijding van een van de spelers van Heidenoord en scheidsrechter Hogebrugge uit Woerden. Die ziet daar een vrije schop in voor de thuisgroep. De man is even een beetje de lengte van René Temmink, oud scheidsrechter uit het betaalde voetbal. Maar hij doet het voorlopig helemaal dikke prima. Hij heeft wel twee gele kaarten nodig gehad om de boeren een beetje in de hand terug te krijgen. Nou, dat waren ook allebei kaarten die terecht waren. Eentje was bij Twan van den Berg, dat de aanvoerder van Heidenoord. Die met de Duc aan de stok heeft. En dat heeft hij wel vaker, want de Duc is een speler, ja, die is... hartstikke gevaarlijk. En heeft natuurlijk ook nog eens een keer de mogelijkheid.

0: de snelheid en ook nog eens een keer de passeerbeweging om het tegenstander heel moeilijk te maken. Nou, dat leverde dus zijn gele kaart op voor de thuisclub. En ook de man van van Zuidland, die is op de wond geslingerd. Ook zijn overtreding was over de rand, op Hogebrugge. En ook daar kreeg hij dus een gele kaart voor. Nou, twee gele kaarten gezien, doelpunten nog niet. We zijn 36 minuten, nee, dat zeg ik, 35 minuten onderweg. En we hebben dus nog steeds een fris van Turenhoutje. 0-0.
1: 0-0 bij Dick. Nou, 0-0 staat het ook nog op het Geuzenveld bij Geuzenpark. Tegen Nieuwekerk. Dit zijn allebei tweede ronde wedstrijden. Volgende week is daar de finale van. Mocht Brielle of Zuidland het mooiste zou zijn, allebei die finale gaan spelen, hebben wij daar natuurlijk een verslaggever zitten. Dat ook die laatste wedstrijd moet dan gewoon meegenomen worden. Wij gaan even naar muziek en dan gaan we denk ik bijna Nieuwe Horen, waar op dit moment de minuut stilte plaatsvindt voor Arie.

0: Ja, dat is op juni het geval, denk ik, Margreet.
1: Dat mag ik toch hopen voor me.
0: Ja, want inmiddels zijn we 3 minuutjes bezig op het sportpark Nieuwe Horen hier aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. En hebben we aan beide kanten al een klein momentje gehad dat het eventjes voor de doelmannen oppassen was. En nu is het de AC dat weer gaat proberen, waar met name dus in de beginfase dus zitten van deze wedstrijd. Maar 3 minuten oud is nog niet zo heel...

0: ook doen dat dan door middel van een van de invallers, Evan Schens. Die dus afgelopen woensdag niet bij het duel was. Maar zorgen wel voor dat die bal naar voren kan gaan. Dan kan het Maarten Reijnenveld die de bal kan voorgeven. Nou, dat is het oppassen. Kan de bal geschoten worden. Maar die gaat rakelings naar het doel van Nigel Kane. En daarmee dus direct een eerste echte waarschuwing voor Nieuwenhoren in de beginfase van deze wedstrijd. Die wordt afgegeven. En mag de doelman van de ploeg uit Hellevoetsluis zometeen het spel gaan hervatten. De wedstrijd begonnen dus na een indrukwekkende minuut stilte voor het overlijden van Arie van der Ban, de man van Historyland, maar ook van der Ban, autobanden vroeger in dat geval. En ja, die is afgelopen week op 81-jarige leeftijd overleden, zoals ik al eerder in deze uitzending memoreerde. Middels gaat de bal naar de andere doelman toe, dat gebeurt overigens door een medespeler, maar er wordt gejaagd door Nieuwenhoren. Kan Nieuwenhoren dan nog wat in die beginfase van de wedstrijd? Is het Eugenio Leerdam die vervolgens de bal weer terugkrijgt en kiest men voor de opties achterin weer even terug te spelen? Ja, heel vroeg een doelpunt maken heeft wellicht niet heel erg veel zin. En dus wellicht gaat Nieuwenhoorn ook een klein beetje dan in vergelijking met vorige week ook in de leunstoel zitten achterover. Maar dat is nog maar eventjes de vraag. Is het nu Nigel Kane, de doelman van Nieuwenhoorn, die het balletje weer naar voren mag gaan brengen? Dus eventjes kijken wat er dan mee kan gaan gebeuren. Dan gaat de bal weer terug achterin naar een speler en is het uiteindelijk Tom Kleij die nu het balbezit heeft namens Nieuwenhoorn. Kleij kijkt even naar wie die kan spelen. Zorg dan weer voor de optie terug. Haar die bal weer terug richting Dwayne Chenakui. Chenakui die de bal dan wel probeert enigszins naar voren te spelen. Maar je ziet ook dat veel spelers van de ploeg uit Alfa aan de Rijn in ieder geval ervoor zorgen dat er achterin ook niet heel veel gaten kunnen ontstaan. En dat Nieuwenhoorn daar bijvoorbeeld in die beginfase niet door kan prikken. Dat heen en weer getikt, dat verveelt Matt Veerhuis van AFC. Die probeert tussen te komen. Dat lukt hem niet. En uiteindelijk gaat de bal dan bij het doelgebied van AFC over de zijlijn. Maar is het ook die ploeg uit Alfa aan de Rijn die zo meteen mag gaan inwerpen. Spelen we in deze wedstrijd net iets meer dan 5 minuten. En staat het nog 0-0 tussen Nieuwenhoorn en ARC.
1: En vanaf de 0-0 op het scorebord in Nieuwenhoorn, die nog maar net een paar minuten oud is, gaan we naar de laatste score die wij doorkregen van Brielen tegen Nieuwekerk. 0-0. Edwin, is daar al een verandering in gekomen?
2: Nee, nog steeds niet. Het is nog steeds 0-0 hier in Brielen. Met een, echt grote kansen zijn er eigenlijk niet geweest. Aan beide kanten nog niet. Dus het is, ik zei het net ook, het is geen vervelende wedstrijd om naar te kijken. Maar om te zeggen dat er heel veel echt voor de doelen gebeurt, dat is ook weer niet het geval. Dus ja, met een anderhalf minuut voor rust, officiële speeltijd, nu een corner voor Nieuwekerk. Vanaf onze linkerkant. Dus gaat een linkspoot gaan nemen, die zal hem in gaan draaien waarschijnlijk van Nieuwekerk. En dat zal met de wind hier natuurlijk aanwezig is, zal dat best een gevaarlijke bal kunnen worden. We zullen misschien even mee kunnen nemen in deze corner zo vlak voor rust. Even kijken waar de 44 minuten, de 45 minuten in is gegaan. De bal komt inderdaad een zeer gevaarlijk draadje in, maar keeper Stijn van der Polder weet hem weg te tikken uit het doel. En waar iedereen nu de 16 uit rent om druk te zetten op Nieuwekerk, wat gelijk weer in balbezit is gekomen. Overtreding bij het middenveld, maar ja, dus de wedstrijd nogmaals zonder grote kansen. En, mocht er niks meer, mocht je mij niet meer horen, zal het hier ook wel met 0-0 op de rust ingaan.
1: Ja, als jij daar naar zit te kijken, Edwin. Zeg je dan, de ploegen zijn eigenlijk aan elkaar gewaagd? Of?
2: Ja, zeker wel. Ja, kijk, die win speelt natuurlijk wel een grote rol. Denk je misschien dat Nieuwekerk optisch lijkt het meer het wel van Brielen aan het spelen is. Maar Brielen kan daar goed onderuit komen met snelle spitsen en zijn Bezemer en Rijden Bakbord. Wat keer op keer tot gevaarlijke situaties kan leiden. Nu een gevaarlijk indraaiende corner of een vrije trap van Nieuwekerk. Die dan weer in de handen van Doeman van de Polder weer... Die eigenlijk weer ongelukkig is met zijn spelervatting. Dat is eigenlijk het enige wat een beetje lastig is. Een paar keer toen met de spelervatting van de keeper. Dat hij in de balbezit van Nieuwekerk bij zich. Dus dat is misschien een aandachtspuntje voor in de rust om wat op te vinden. Dat we daar iets minder gevaar krijgen. Nu wel en verwezen maar dat hij alleen de keeper af. Speelde het mee. Misschien kunnen we nog blijven 1-0 mee. Maar dan verwezen die eigenlijk alleen voor de keeper terecht. De scheidsrechter die sluit nu voor de rust, dus Brielen, Nieuwekerk met de rust 0-0.
1: Ja, en GHVV op het veld van Stellendam tegen DBGC, geen onbekende. En GHVV staat achter, René, of hebben ze dat inmiddels veranderd?
3: Nee, dat hebben ze nog niet veranderd. Ze staan nog steeds hier 0-1. Ja.

0: En gezien de eerste 20, 25 minuten is het gewoon een terechte stand. GHV heeft probeert het nu wel en zet er al een tandje bij. Maar op het doel geschoten, nee. Er is nog een minuut of 1-2 voor de rust en dan gaan we aan de thee. En dan gaan we in de tweede helft kijken wat we nog kunnen doen.
1: Ja, nou, voetballen en doelpunten maken. Rokanje wist dat al wel te doen op het laakkwartier. Of heeft THVV wat teruggedaan, Arie?
2: Nee hoor, dus, we zijn een minuutje geleden zijn we ermee gestopt. Het is gewoon een 0-1 ruststand. Dus dan gaan we daar twee helft mee verder en dan kijken wat we ervan kunnen maken.
1: Ja,
2: dus, de 0-1 ruststand is gebleven.
1: Wij zijn ook benieuwd. Wij gaan naar het veld van Heijenoord en we gaan naar het veld van SHO. Op het veld van SHO wordt de wedstrijd gespeeld Schravendeel tegen OVV. En waar OVV met een 1-2 voorsprong staat. En dat is gezien met de ogen van Peter Bos. En op Heijenoord wordt gespeeld de wedstrijd tegen Zuidland. En daar zit Dick van der Meer. En die heeft nog steeds een 0-0 scorebord op het bord staan. Oftewel een Frits Ventura-houtje. Wie van de heren wil beginnen?
3: Mag ik beginnen? Want ik ben al klaar. bij mij is het al rustig, Margreet. Na een minuut in de blessuretijd schijnt het hoog op de prima. En vloot hij bij de ploegen naar de rust. En ja, er waren ook nog wel... laat ik het dan over de basis van de eerste half even terugblikken. Dan zeg ik dat Heijenoord het meeste balbezit heeft. Maar de beste kansen zijn voor Zuidland. En dan hadden we er vlak voor rust nog eentje. En dat was eigenlijk wel een hele mooie kans. Kan niet anders zeggen. Dat was een vrije schop voor Zuidland. Die kwam via Van Kempen op het hoofd van... Van Le Duc terecht. En die bracht de bal met zijn hoofd voor de voeten van Van Buren. En dat was hij net buiten het schotelgebied. En de uithaal die ging maar net naast. En anders had Zuidland gewoon al voor de rust op een 0-1 voorsprong kunnen komen. En dat lukte dus net niet. En dat betekende daarna dat aan de rechterkant nog een gevaarlijke kans was, nog was voor de thuisclub, voor Dietrich. Dat is een hele behendige en hele snelle buitenveder van Heijenoord. Daar moeten ze alle moeite doen om die een beetje in bedwang te houden. Tot nu toe voor de rust is dat gelukt. En is die niet gevaarlijk geweest, want de uithaal van de buitenspeler die ging voorlangs. En zo hebben we toch best wel een aardige eerste helft achter de rug met geen doelpunten, dat dan weer niet. Maar die hoop ik dan in het tweede bedrijf tegen te gaan komen. En, want er zal toch een beslissing moeten komen in deze wedstrijd tussen Heijenoord en Zuidland. En de ruststand is 0-0.
1: Ja, en wij zijn al voorbereid op een verlenging. Maar bij Peter op SHO zal de rust inmiddels ook al wel bijna begonnen zijn. Staat OVV voor met twee punten tegen de ene van Schravendeel? Of hebben ze daar nog wat aan veranderd, Peter?
4: Nee, zeker niet. Het is nog steeds 1-2. We zitten inmiddels in de blessuretijd. We hebben nog wel een paar kansen gezien. En die waren voornamelijk weer voor Schravendeel. Levi Fuchs en dan moet ik even zijn naam weer zoeken. Job van der Voren van Schravendeel kregen grote kansen. Maar die kwamen allemaal Gino Harreman, de keeper van OVV, tegen. OVV heeft na die 2-1 voorsprong niet heel erg veel meer laten zien. Dat was eigenlijk na die 1-1 ook. Hè. Dan wordt het wat slordig en hadden ze wat balverlies. Wat hebben we verder nog gezien? De scheidsrechter die heeft inmiddels al 3 gele kaarten getrokken. En die zijn alle 3 voor Schravendeel en alle 3 voor commentaar op de leiding. Dus ja, als dat zo doorgaat, dan gaat daar ook nog wel een keer een ander kleurtje vallen in deze wedstrijd. We kijken inmiddels nog naar een uitbraak van Schravendeel, maar die wordt afgewacht op buitenspel. Dus OVV die gaat die bal zo meteen op het gebakje nemen. En dan gaan we kijken of die scheidsrechter al gaat fluiten voor de rust. Het is, na die 1-2 is daar een beetje, hoe moet ik het zeggen, een beetje gesapig geworden. Het is 2 kleine kansjes voor Schravendeel, dus een OVV niet meer. Het is natuurlijk wel opvallend dat OVV beide doelpunten vanuit een corner heeft gemaakt en met een kopbal. Dus misschien moeten ze daar in de tweede helft nog een keer proberen. En we zitten inmiddels dan in die derde minuut blessuretijd. En daar zal er niet veel meer bij komen. Het leek er ook nog even op trouwens, dat heb ik ook nog helemaal niet verteld, dat de wedstrijd nog een keer gestaakt zou worden. Omdat er constant vuurwerk werd afgestoken. Daar is omgeroepen aan de mensen achter de goals dat niet meer te doen. Anders zou de wedstrijd gestaakt worden. Nou, daar hebben ze braaf naar geluisterd. Dat is inderdaad niet meer gebeurd. En dan heb ik nog één laatste feitje voordat we naar de rust gaan. OVV kan ook bij deze laatste wedstrijd weer een speler op de blessurelijst bijzetten. Want Pascal van der Horst, aanvoerder en topscorer van de ploeg, die viel in de 12e minuut al uit. En die werd vervangen door Junior Barnett. En dat is diezelfde speler die vorige

0: week ook al die geblesseerde speler nog vervangen. Dus Junior Baner is de speler die geblesseerde spelers in de eerste helft mag vervangen. We gaan zo rusten met een 1-2 voorsprong voor OVV tegen Schravendeel.
1: Ja, en jij gaat de rust opzoeken terwijl bij Alex het feest net begonnen is, toch Alex?
2: Ja, 13 minuten zijn we bezig op de Rijksstraatweg. Vrije trap voor ARC. Net eventjes voor een stapsoepeling. Kan naar voren worden geschoten, wordt weggekopt. Kan die dan toch nog door een ARC-man worden gepakt? Nou, dat lukt uiteindelijk wel, want het is dan de man die uiteindelijk ook de corner nam, Thijs Timmerhuis, die het gaat proberen. Maar vervolgens gaat hij dan helemaal weg. De kans op de 1-0 voor Nieuwenhoorn kwam van Akinder Inbola trouwens. Na een minuut of 7 in deze wedstrijd. Maar hij zag zijn bal op de paal uiteenspatten. Dat betekent dat de allerbeste kans in deze wedstrijd vooralsnog voor Nieuwenhoorn is geweest. Maar toch twee ploegen zijn die nog redelijk aan het aftasten zijn. Kane laat de doeltrap dan eventjes over aan Tjenakui. Dan gaat hij naar Akinder Inbola, want die ziet ook dat de aanvoerder van de ploeg uit Alphen aan de Rijn zijn kant op komt. Kan de bal richting de middenlijn worden geschoten, maar ook bij een ARC-speler. Nou, die kan de bal dan wilde niks zeggen, niet in balbezit houden, maar via Nieuwenhoorn been gaat de bal dan ook nog eens een keer over de zijlijn via een AC-win. Uiteindelijk besluit de scheidsrechter toch, waardoor die ploeg zo meteen mag gaan ingooien en doen dat in alle rust richting Nigel Kane, doelman van de ploeg dus uit Nieuwenhoorn. Dus even kijken wat hij kan. Dan wordt hij op de hielen gezeten, min of meer. En dan moet hij voor een snelle bal kiezen. Die komt uiteindelijk bij een van de spelers van de ARC, wel op hun eigen helft nog eventjes. En die kan dan er niet voor zorgen dat hij bij een medespeler komt. Het hoogte van de dugouts aan de overzijde van het veld mag Nieuwenhoorn dan gaan ingooien. Kijken wat de ploeg daarmee kan. Want wat ik al zei, het is allemaal een beetje afgetast aan beide kanten. Maar wel loeren naar de kantjes die er dan misschien zich toch nog voor kunnen gaan doen. Nu dan misschien voor ARC is het voor die ploeg Arjan Ouwendijk die het balbezit heeft. Ouwendijk kijkt eventjes naar wie die kan gaan spelen. Kan die uiteindelijk de bal spelen richting Evan Schens? Schens die gaat proberen voor te geven, maar dan is de verdediger van Nieuwenhoorn niet goed bij op te letten. Uiteindelijk de eerste corner voor ARC in deze eerste helft. Ook Nieuwenhoorn mocht er tot op heden al eentje nemen. Gaat veroorzaken de captain van de ploeg uit Alphen aan de Rijn. Thijs Timmermans gaat zich daar zo meteen mee bezighouden. Maar ook Evan Schens, die dus gevaarlijk die bal wilde voorgooien, die wil zich daarmee gaan bemoeien. Denkt, blijf een beetje bij je in de buurt, maar loopt dan uiteindelijk toch even weg. En dus wordt het gewoon een normale corner die voor de goal ergens wordt neergewerkt. Dan wordt hij weer over de zijlijn gewerkt, zodat we een nieuwe corner gaan krijgen voor de ploeg uit Alphen aan de Rijn. Spelen we 16 minuten hier in Nieuwenhoorn. Tussen Nieuwenhoorn en ARC hebben we nog geen doelpunten gezien. Wel wat kleine kantjes. En dus kunnen we zeggen dat de ploegen nog in de afgelaste fase zijn van deze eerste helft.
1: Ja, en terwijl jij je eerste helft nog even verder gaat kijken, gaan wij heel snel boodschappen doen. En daarna komen we weer bij u terug om inderdaad naar Nieuwenhoorn te gaan, Brielen te kijken, Zuidland te zien. Wat hebben we nog meer? Is OVV misschien toch wel handhaving in die derde klasse. GHVV, THVV, Rokanje. We gaan het straks nog allemaal na het nieuws en reclame van 3:30. Gaan we verder beleven.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
5: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
6: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
7: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
8: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto.

0: Auto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: Alle eendjes zwemmen in het water.
0: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
2: Doe eens gek, huur een eend.
0: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
1: Goedkope poetspullen.nl.
3: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
1: Goedkopepoetspullen.nl.
3: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
6: In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Etsen van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee wordt op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op donderdag 11 juni wordt het Dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het Dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de burcht. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de burcht moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis. Wil je zelf spectaculaire afbeeldingen leren maken met AI? Kom dan naar de workshop Creatief met AI van tekst naar beeld, die op dinsdag 16 juni om 10 uur wordt gegeven in de Boekenberg in Spijkenisse. En om 2 uur in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je leert hoe je nieuwe afbeeldingen kunt maken en hoe je bestaande kunt aanpassen. Ook krijg je informatie over de risico's qua privacy en auteursrecht. Let op, je moet je eigen laptop, tablet of smartphone meenemen. De kosten voor deze workshop bedragen €5 voor bibliotheekleden en €7,50 voor niet-leden. Ga voor meer informatie en aanmeldingen naar de website van de bibliotheken bzhe.nl.
5: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: Bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden.
9: Link reclame.
10: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan. Burkieskatsalon.nl.
12: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
13: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria het Kompas op de

0: tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse-frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl. Chocoparadijs.nl.
2: Live voetbal en overige sporten, afgewisseld met lokaal sportnieuws en leuke gasten. Dit is Sport op Warneputten.

0: En van de kast in het hoge noorden gaan wij naar het westen van het land. Een van de mooiste steden van Nederland. Den Haag. En daar zit Arie.
1: Ja, en daar zit Arie. En die hebben mededeling dat de stand hier op 1-1 gekomen is. Er is in de tweede minuut van de tweede helft op volkomen verkeerde terugspeelbal van de Kanjezijde. Werd onderschept door een aanvaller van door het TAVW. En ja, die zorgde voor een 1-1. Dus ja, de wedstrijd was weer helemaal open.
0: En daarmee is bij jou ook de tweede helft inmiddels begonnen.
1: Inderdaad.
0: Ja. We horen jou graag terug straks.
1: Is goed.

0: Ja, en van dat was de kast in Nijdij. En wij gaan naar Dick van der Meer. En die zit te kijken naar een wedstrijd waar de doelpunten niet zo heel hard regenden eigenlijk. We hoorden van Alex dat het heel nat was. Is het bij jou ook nat, Dick, op het veld van Heinenoord?
1: Nee, het is nog droog. En ik zie dan net dat Sanford die bal net over het doel krijgt. Want anders had dat ook gevaarlijk kunnen worden voor Heinenoord. Ook in de vierde minuut van de tweede helft. En met die 0-0 tussenstand. Maar het is hier nog droog. Want als ik naar boven kijk, is het wel goed bewolkt. Dus ik denk niet dat we het nog droog gaan houden. Nu in een oude zal het voorzichtig zeggen. Maar een kwartiertje, 20 minuten of zo. Ik ben natuurlijk geen Erwin Kool die daar verstand van heeft. Maar qua weer ziet het in ieder geval wel donker uit. En ja, het is te hopen dat het voor Heinenoord ook donker gaat worden, zeg maar. Dat betekent dus dat ze dan in de problemen zouden zitten ten opzichte van Feyenoord. Maar goed, we hebben nog een minuutje of, wat is het, 43 nog zeker te gaan in het tweede gedeelte. En dan zie ik waarschijnlijk dat Hogebrugge weer fluit. En die gaat er een gele kaart, denk ik, misschien bij pakken. Of toch een laatste waarschuwing voor de aanvoerder van de thuisgroep. Want die stond natuurlijk al op schil. Dat is het dan van de Berg. Nou, dan zal hij het bij plaatsen houden. Een waarschuwing van nog één keer. En je kan vroegtijdig van veld af. Want de overtreding was gewoon over de rand. En dat was uiteraard weer op de Duc. Die het een heel moeilijk maakt wel deze wedstrijd. En nu wordt die vrije schop net bij de dugout van Zuidland gegeven. En dan gaan we zometeen daarnaar naar kijken. Dan is dat Davidsen die zich daarmee gaat belasten, denk ik. Dan krijgt hij de bal natuurlijk even terug. Die gaat dan op de goede plek genomen worden. En nu kan scheidsrechter van dienst zeggen van nou kom maar op met die vrije schop. Dus kijken waar de mensen van Zuidland zich bevinden. En of hij die bal naar voren kan krijgen. Nou goed, dan is het niet de Davidsen die zich daarmee gaat belasten. Maar even zeker Van Buren die dat doet. Die de bal het strafschopgebied inbrengt. En dan kan hem uit te verdedigen. En dan komt hij voor de voet van even kijken, de nummer 8. Wat is Marie Wolters? Maar zijn schot met iets van de buitenkant. Die gaat een beetje op 2 overige toe. We zijn onderweg in het tweede bedrijf. 5 minuten. Dat betekent dat we de 50 van de 90 hebben gehad. 0-0 nog deze tussenstand.
0: En van een 0-0 stand gaan we ook naar, vermoed ik nog een 0-0 stand op het scorebord in Nieuwhoorn. Maar ja, die zijn net 43 minuten bezig, Alex.
2: Nee, nog niet eens. Rekt er maar 10 minuten vanaf. Nog zo'n 13 minuten te gaan hebben we hier op het sportcomplex. Waar Frankie de Recht een vrije trap heeft genomen. En die maar net over de goal werd gestoten. In dit geval door Victor Timmers, de doelman van de ARC. Aan de andere kant hebben zij met name via Evan Schens al wat aardige momenten gehad. En nu is de ARC opnieuw die kan gaan proberen op de ploeg om in ieder geval de doelman te verschalken. Maar dan gaat de bal denk ik nu net door de verdediger weggestopt worden. En dan gaat die bal nog over de achterlijn of kan die binnengehouden worden. Het laatste is het wat dat betreft het geval. Dan worden er wat spelers omver gelopen. Ja, die eigenlijk allebei een beetje voor de bal gingen. En dus nu in het voordeel gefloten wordt voor Evan Schens. De man van ARC die zometeen de vrije trap mag gaan nemen. Op een metertje op 15 buiten de middenlijn. Daar wordt hij trouwens weer naar teruggetrapt. Helemaal naar achteren zelfs wordt er dan gespeeld. Beide ploegen dus wel wat mogelijkheden. Wat spelderprikken uitgedeeld. Maar tot op heden geen goals die we hier hebben gezien natuurlijk. Is nu de aanvoerder weer Thijs Timmermans die het gaat proberen om die bal wat verder naar voren te krijgen. Kies toch voor de optie verder achterin. Via Matt Veerhuis onder andere en Tjerk Lichtvoet gaat dat gebeuren. Maar de bal kan toch naar voren komen, maar kan het verdedigen ervoor zorgen dat de bal over de zijlijn gaat. Hebben we 33 minuten, bijna 34 minuten gespeeld hier op

0: het sportpark in Nieuwenoren. Waar ARC dus nu mag gaan ingooien. Dat kan misschien nog een aardige kans opleveren. Of misschien wel richting de andere kant op. Want Nieuwenhoorn kan het balbezit zomaar overnemen. Maar verliest dan ook weer de bal. En dan zal hem deze positie oppassen. Maar dan is het doelman Nigel Kenen die voor in ieder geval rust weet te zorgen in deze fase van de wedstrijd. 0-0 nog na 34 minuten tussen Nieuwenhoorn en ARC. En als die stand na 2 keer 45 minuten nog op het scorebord staat, dan denk ik dat we hier de extra tijd in gaan.
1: Ja, en wij verlengen mee. Wij gaan naar Peter Bos. Veld SHO uit Beierland. Gravendeel tegen OVV, waar OVV de voorsprong heeft genomen. Peter, is daar inmiddels al wat aan veranderd met die paar minuten die in de tweede helft zit?
2: Nee hoor, het is nog steeds 1-2 in het voordeel voor de club uit Oostvoorne OVV. Dus we zijn een minuutje of 3 onderweg in de tweede helft. Wat hebben we wel al gezien? Een gele kaart. En jawel, voor commentaar op de leiding. En deze keer was hij voor de trainer van Schravendeel. En terwijl ik dat zeg, schiet Schravendeel richting Gino Arman. Maar die gaat ver naast. En die gaat op zijn gemakje die bal zo meteen uittrappen. Dus ja, weinig gebeurt nog in de tweede helft. En we kijken dus nog steeds naar die voorsprong voor de Groen-Witte.
1: En wij gaan van Peter gaan we naar Stellendam. En daar wordt gespeeld de wedstrijd GHVV tegen DBGC. En we verlieten René met een stand van 0-1.
3: En dat is nog steeds zo. En, maar GHVV is goed uit de stortbakken gekomen. Heel fanatiek. De druk blijft hier zo. Misschien dat hier nog een goal uitkomt. Oh nee... Het is zo druk in die 16 op het ogenblik bij DBGC dat er gewoon geen gat in te vinden is. Oh, is er wel een gat? Oh, deze ging net over even van Frank van Gelderen. Had dat had bijna de 1-1 geweest. De druk van GHV wordt groot op DBGC, dus we gaan het afwachten nu.
1: Wij horen jou graag.
3: Dank je.
1: Wij gaan naar het Geuzenpark. Briele tegen Nieuwekerk. En ook daar staat nog een score op het bord van 0-0. Edwin Wingelaar.
4: Ja, inderdaad. Dat is nog onveranderd. Nu 10 minuten bezig in die tweede helft. Waar Briele nu de wind wat meer in de rug heeft. En eigenlijk ook wel een licht overwicht krijgt. Ja, dan moet niet te vroeg juichen. Want voor hetzelfde wordt het gelijk dan 0-1 als ik dat zeg. Maar we zijn wat meer in de avond. Ja, een kleine kansje. Want even keeper ging de bal voorbij door de wind. Maar Fabian Boekholt. Die kon de bal net niet voor de achterlijn tegenhouden. En nu ook weer een voorzetje van Julian van Bentham. Die op de dag op het dak van het doel eindigt. In plaats van dat hij bij hem verwezen met de rechtgoed. Dus Briele iets meer in de aanval. Maar met 55 minuten op de klok. En een gestaag van regen staat het hier nog steeds 0-0.
1: Ja, en ook bij jullie moet er een winnaar zijn. Net zoals bij de wedstrijd Heinenoord-Zuidland. De winnaar van jullie wedstrijd en de winnaar van Heinenoord-Zuidland spelen volgende week zaterdag tegen elkaar. Als ja, de finale. Inderdaad. En wij hopen hier vandaan natuurlijk dat het gewoon allebei de ploegen van het eiland zijn.
4: Ja, inderdaad. Dat zou dat voor zeker voor qua ambiance zou dat mooi zijn. Dan moeten we even kijken waar het natuurlijk gaat gebeuren. Maar laten we eerst zelf nog proberen de wedstrijd binnen af te sluiten. En dan gaan we eens kijken wie de tegenstander...
1: Meer eigenlijk als jullie moeten verlengen, verlengen wij mee, hè?
4: Ja, dat begreep ik inderdaad. Ja,
1: wij willen gewoon de uitslagen hebben. Ja. Wij gaan van Edwin vanaf het Geuzenpark. Gaan wij even rust houden, even muziek draaien.

0: En wij gaan weer terug naar Oud-Beijerland. Daar wordt gespeeld Schravendeel tegen OVV. En eerlijk, dat is een van de weinige wedstrijden vandaag die, als het zo doorgaat, gewoon binnen zijn tijd eindigt. 1-2 voor OVV, Peter Bos. Is dat nog steeds zo?
1: Dat is nog steeds zo. We zijn inmiddels 10 minuten onderweg in de tweede helft. In de eerste 10 minuten zijn eigenlijk voor OVV. Die hebben wat kleine kansjes gehad. Ze hadden ongeveer, nee niet ongeveer, ze hadden 3 corners in de eerste 5 minuten. Dat leverde allemaal niks op. En nu de laatste 2 minuten, dat is Schravendeel die weer probeert aan te vallen. Die krijgen nu een corner, want Brendan Taylor die, die schoot de bal eigenlijk verkeerd weg. Waardoor die tot de corner verwerkt werd. Die gaan we dan nog even meenemen. Die gaat genomen worden door Schravendeel de 16 in. Maar Brendan Taylor kan hem uit de 16 wegkoppen. En zo is de bal inmiddels alweer op de middenlijn. En dat is een counteraanval van OVV. Maar die staat 2 meter buitenspel. Dus die wordt gelijk afgefloten. Dus we zitten in minuut 57. En we hebben nog steeds die voorsprong voor OVV van 1-2.
0: En bij jou de voorsprong voor 1-2. Dick zou ook graag wat scoren zien op dat scorebord verschijnen, denk ik. Maar jij hebt nog steeds een Frits van Turenhoutje.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Dan laat ik eerst deze hoekschop even meenemen. Die is voor Heine Noord, maar die wordt door de ruiter het strafschopgebied uitgetikt. En ook nog over de doellijn gewerkt, of over de zijlijn gewerkt. Dus dat betekent dat dat geen gevaar op voor Zuidland oplevert. En Zuidland was net wel 2 keer heel erg gevaarlijk. 2 keer met een vijfschop. En 2 keer stond daar achter Marcel van der Berg. En de eerste die kwam echt, die spatte uit bovenop de lat. En dat leverde dus geen doelpunt op, maar wel een bijna perfect genomen vijfschop. En 2 minuutjes later mocht hij het nog een keer proberen. Toen probeerde hij het laag en dat was niet hard genoeg. En nu zie ik dat Heine Noord, en dat is niet Griet, dat is de zoveelste keer dat die man aan de bal is en gevaarlijk is. En nu schiet hij aan de buitenkant van de paal die bal daarop. Dus dat betekent dus dat allebei de ploeg ook het aluminium al een keer geraakt hebben. Maar goed, aluminium en ook doelmannen die tegenhouden, dat levert dus geen doelpunt op. En dat was ook in dit geval dus niet gebeurd. Dus ook geen doelpunt voor de thuisclub. En zo staan we dus nog steeds naar precies een 16 minuten in de tweede helft nog steeds op 0-0. Het wordt levendig, het wordt misschien wat meer open, waarbij Zuidland toch langzamerhand wel iets meer de overhand begint te

0: krijgen. Maar goed, het is wel oppassen, want ja, Dietrich aan de rechterkant, ik hoorde dat hij volgend seizoen uit gaat komen voor Oranje-Wit in plaats van Heidenoord. En denk van ja, dan zit je op eerste, tweede klas voetbal en dan zou je zomaar naar een... Naar een ploeg in dezelfde afdeling kunnen, of twee naar de tweede klas kunnen gaan. Ik denk van ja, misschien is dat toch iets te laag voor je. Maar goed, het zijn de Zweden die daarvoor beslissen. Wat trouwens ook nog opvallend is, dat bij Heidenoord meespeelt. En dat doet hij onder nummer, even kijken, nummer 15. Dat is de zoon van Adrie van Tichelen. Dat is Andrew van Tichelen. En die heeft het in ieder geval nu, zie ik hem ook nog die bal terugkoppen op een doelman. En dat is net zo lang een spijker als dat de Jeroen-spijker was, zeg maar, van onder andere Sparta en PSV. Dus wat dat betreft zitten er wel bekende mensen. Ik heb er ook al genoeg bekende hier zo op de tribune gezien. De Wiki Bruins gezien, Janus van Venen gezien. Nou, wat dat betreft is het dus best wel druk op Sportpark hier zo in Heidenoord. En die zien allemaal dat er nu 62, 63 minuten gespeeld zijn. Dat er nog geen doelpunten zijn gevallen tussen Duitsland en Heidenoord. Ja, en dan is het makkelijk, hè. 0-0 dus.
1: Ja, en die 0-0 staat ook op het scorebord aan de Rijksstraatweg. Nieuwhoorn tegen de HRC Boys. Alex.
2: Ja, maar daar had in ieder geval de ploeg uit Hellevoetsluis een aantal kansen toch in de afgelopen minuten, waarin ze toch ietsje beter worden. Terwijl ik dat vertel, is de officiële speeltijd van de eerste helft er ook op. En krijgen we zometeen nog wat extra minuten, denk ik, die erbij gaan komen. Ook een overtreding nu op een van de spelers van Nieuwenhoorn, waardoor het spelletje eventjes stil ligt. Ja, ik zei het al, er waren wat kansjes in een snelle uitstoot. Was het Tom Klein die de bal net niet goed kon meegeven. En uiteindelijk was het wel de bal die geschoten kon worden, maar de verdediging die voor het doel in ieder geval bij de doelman Victor Timmers goed wist op te letten. Dat kan ik allemaal vertellen, omdat die verzorging nog eventjes voortduurt. Ook aan de andere kant natuurlijk hebben we wel wat kansen gezien in deze eerste helft. Als ik het zo eens ga bekijken, dan denk ik toch dat de beste papieren zo'n 65-35% percentage is voor Nieuwenhoorn in dat geval. Wordt er wat gehinkepinkt door de speler die eventjes moest worden opgelapt en mag de bal ingegooid gaan worden. Dat gebeurt dan richting een van de spelers, maar wordt de bal ook weer teruggegeven aan ARC. Omdat die in balbezit waar die blessure ontstond, kan de doelman snel uitgooien door Timmers. Dus kijken wat Nieuwenhoorn kan in de extra tijd. En wat de ARC natuurlijk ook gaat proberen in die extra tijd van die eerste helft. Tussen Nieuwenhoorn en ARC gaat de bal op de rechts. Komen veel aanvallen van rechts voor ARC. Kan de verdediging via Dwayne Tjenakoen het weghalen, maar niet goed genoeg. Aanvoerder Thijs Timmermans dan weer, die de bal in de 16 probeert te gooien. Kan een balletje ook meegeven. Maar dan schiet een van de andere spelers hem, denk ik, wilde ik in eerste instantie zeggen, over de achterlijn heen. Of gebeurt dat toch nog door doelman van Nieuwenhoorn, Nigel Kane? Nou, dat vinden sommige mensen uit Alphen aan de Rijn wel. Maar uiteindelijk wordt er door het arbitrale trio beslist dat dat niet het geval is. Dan heb ik Rob Souwen al een keertje op zo'n loge zien kijken om te gaan afluiten voor die eerste helft. Maar die 0-0 stand hier nog altijd staat. Komt de bal wel bij ARC terecht. Ik kan die misschien nog een laatste poging gaan doen in deze eerste helft om die 0-0 van het scorebord te gaan halen. Laten we voor de Nieuwenhoorn fans hopen dat het uiteindelijk niet gaat gebeuren natuurlijk vandaag. Nieuwenhoorn dat over kan nemen. Dat misschien zelf in de tegenstoot wel wat kan doen. Maar er zijn heel veel spelers van de ARC bij. En dan vindt Rob Souwen het genoeg voor deze eerste helft. En gaan we rusten met een 0-0 stand tussen Nieuwenhoorn en ARC. En gaan we kijken of in de tweede helft de doelpunten wel gemaakt kunnen worden.
1: En wij gaan boodschappen doen. En na de boodschappen en het nieuws van 4 uur gaan wij natuurlijk terug naar de velden om te kijken hoe het afloopt. Promotie, degradatie, handhaving. We gaan het zien het komende uur. Tenminste, bijna het laatste uur. Maar wij vermoeden toch wel dat wij een verlenging gaan krijgen tot 6 uur. Want de 0-0 scores op de scoreborden wijzen dat eigenlijk op dit moment uit. Reclame.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: Wat een drama.

0: Die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
1: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
0: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
1: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Chipmachinefabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd voor een besloten technologie-evenement waar hij virtueel zal spreken over AI, robotica, ruimtevaart en chipproductie. De uitnodiging leidt intern tot kritiek, waarbij sommige medewerkers een boycot overwegen vanwege zijn politieke standpunten. ASML benadrukt dat het evenement draait om kennisdeling binnen de halfgeleiderindustrie. Bij een explosie bij een frietkraam van het Leger des Heils aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens het opstarten van de kraam, mogelijk door gasophoping. Na de explosie ontstond een kleine brand die snel werd geblust. De omgeving werd afgezet en de oorzaak wordt nog onderzocht. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika. Vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld. En in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant, waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. De politie ziet in de Amsterdamse binnenstad steeds vaker incidenten met mensen die volgens haar weinig perspectief meer hebben. Dat meldt het ANP. Gaat onder meer om dakloze arbeidsmigranten, mensen met verslavingsproblemen en asielzoekers. Volgens de politie leidt dat vaker tot overlast, winkeldiefstal, bedreigingen en geweld. De politie pleit voor een landelijke aanpak van deze maatschappelijke problemen. Het weer dan bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
7: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
9: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
10: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicure.

0: Specialisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: Dit uur Sport op Voorneputten wordt u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur Link.
3: Een nieuw uur Link.
4: Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 5. Sport op Voorneputten.
5: En wij gaan meteen naar de wedstrijd Gravendeel OVV, Peter Bos.
6: Ja, want er gebeurt hier van alles. Tot minuut 64 zagen we een leuke wedstrijd. Het ging van links naar rechts en van rechts naar links. En een kansje hier en een kansje daar. Daarna werd het onvriendelijk op het veld. Dat leverde weer een gele kaart op. En een directe rode kaart voor Patrick Struik van OVV. Hier een gemeende elleboogstoot. En die kreeg direct rood van scheidsrechter. Daar ben ik de naam even kwijt van het scheidsrechter. Struik, dat was direct rood. En nu is het... jongens, dit loopt helemaal uit de klauwen. De spelers van Schrauwendeel achter de goal aan het vechten met de supporters van OVV. En er komen natuurlijk de supporters van OVV ook nog de andere kant op lopen. Mensen. We hebben het over vierde klasse KNVB. Derde of vierde klasse. Dit gaat helemaal fout. De scheidsrechter, Basendorf, want dit is foute boel. De nummer 15 van Schrauwendeel. Die heeft ook nog eens een keer een gele kaart gehad. Voor een keiharde overtreding. Ja, je begrijpt het. Het spel ligt nu in stil. Er is één grote massa aan het vechten. Achter de goal van de keeper van Schrauwendeel. Die daar begon over de hekken. En nog een keer. Ja, Margriet, laten we maar naar iets anders gaan. Dit is geen uitzending waardig. En dit is geen voetbal waardig. Dit is niet leuk meer.
5: Wij gaan van jou vandaan gaan we naar Arie. Naar het Laakkwartier, THVV Rokanje.
7: Ja, dat wordt het net een paar seconden geleden trouwens. 2-1 voor THVV. Gewoon door een gigantische blunder van keeper René van der Meijden. Die een heel simpel balletje op zich af zou komen. En volkomen mist was. Dus ja, elke keeper had die bal gehad. Maar ja, hij had hem mis. En ja, het is nu 2-1 voor THVV. En ja, dat is gaan een lastige klus worden.
5: Ja.
7: We hebben nog 13 seconden te voetballen hier, of 13 minuten te voetballen hier. En we gaan kijken, de crossverhoudingen zijn echt de gelukkige die zou gaan winnen. En dit was wel een heel ongelukkig doel wat daar kan je incasseren krijgen. Het is 2-1 voor THVV, dus met nog 12 minuten te spelen en een beetje blessuretijd waarschijnlijk. Dus. Dat gaat nog een lastige klus worden.
5: Wij horen jou nog.
7: Okay.
5: Wij gaan naar Heinenoord tegen Slant. Dick van der Meer met een 0-0 op het scorebord.
8: Ja, en we hebben nog een kwartiertje. En de wedstrijd is eigenlijk dan zo dat de allebei de ploegen krijgen toch wel de kansen, de mogelijkheden. Alleen de doelpunten die willen maar niet vallen. Net ook weer een vierde gele kaart van de wedstrijd. Die was voor de bezoekers, voor Marius Wolters. Die Slappekorren naar beneden haalde. En ik dacht eigenlijk dat hij daar al toch op de bal speelde. Maar scheidsrechter Hulkenbrug, die stond daar toch, niet al ver vanaf. Maar die dacht er anders over. En vanuit zijn hoek gezien, klopte dat denk ik ook wel. Als ze dan zegt van, nou goed, ik vind het een overtreding. Dan is er ook een gele kaart die daaraan bij past. En dat is dus de vierde voor de wedstrijd. En ook, even kijken, er was nog eentje van Heinenoord die aan de beurt was. Voor een gele kaart die... ook een overtreding maakte, dat was op de duik trouwens. En die bij het schopje dat opleverde, die ging dus op de lat. En zo zijn we dus minuut 30, 31. Dus dan zijn we er nog 14 te gaan. En het is die 0-0 tussenstand. En ja, het is levendig, het is spannend. Hele goede scheidsrechter, ik kan niet anders zeggen. Die Hogebrugge die doet het gewoon prima. Twee prima assistenten langs de zijlijn. Dus wat dat betreft ligt het hier niet zoals bij Peter aan de arbitrage. Die het dan echt prima en dik voor elkaar hebben. Goed, nu zie ik ook dat de assistentscheider op een medietje afvraagt dat er een ingooi is voor de thuisclub. En dan gaan we eens kijken wie er daar mee gaat. Wat als dat

0: een van de ingevallen spelers van Heijnenoord, Apicasa, is dat. Die kwam er trouwens ook in, omdat speler van Heijnenoord, die in de aanvoerder, die nummer 7, Tom van den Berg, ook al een keer extra gewaarschuwd werd door de scheidsrechter van na een overtreding tot de tweede ronde duw. Van joh, nog één keer en je gaat er recht vanaf. Nou, toen nam de trainer zelf maar zijn maatregelen. En wisselde hem dus in voor Apicasa. En dat is denk ik verstandig gedaan door Heijnenoord. Nu zie ik dat. Bij de achterlijn zie ik dat daar Maurice Wolters de bal over de zijlijn plaatst. Laten we dit even meenemen. Want dat kan misschien wel gevaarlijk worden. Want het is een metertje of twee van de hoekplag af. En die Apicasa die gooit die bal naar voren toe. Ja, en dan zit daar de aanvoerder van de bezoekers van Zuidland, Marcel van den Berg, daartussen. Die speelt de bal weg. En dan zit de Hogebrugge, die vindt dat een te hoog been. En belevert dat dus op eigen helft, op zo'n middeltje op 5 van het strafgebied. Een vrije stop op voor Zuidland. We zijn nog een kwartiertje, nou, we zeggen 13 minuten van de finish af. En voorlopig zijn er nog geen doelpunten gevallen bij Heijnenoord tegen Zuidland. 0-0 dus, nog steeds.
1: Op naar de verlenging. En wij gaan weer terug naar het laakkwartier, zie ik.
2: Laat me lopen, die bal. Laat me lopen.
1: Nee.
2: Ja, met Arie.
1: Ja,
2: Arie. Ja, ik hoor er even helemaal niks meer. Want het is zo'n herrie hier in deze in de Haag. Maar dan kan je even terugkomen. Door Sint-Groeneboom is het 2-2 geworden. Dus we zijn net nu nog acht minuten spelen, is de stand 2-2. Het was een aanval, een lange bal die werd gespeeld op Jasper Christen. En die schat de bal voor op Sven Groeneboom en die tikte de bal in, dus 2-2. Dus ja, het is totaal niet de voorspellen wie hier als winnaar uit de strijd gekomen. De ploegen zijn volledig gelijkwaardig. Ja, en die enkele kansen die voor die doel komen, die gaan er vaak in. En ja, een bizarre tegenstand het tegendoelpunt wat er kan je kreeg. Door die grote blunder van keeper en even naar Meijden. Ja, helaas. Maar er staat nu 2-2 en we gaan de laatste 8 minuten in.
1: En wij horen jou terug. Wij gaan naar het veld van Stellendam. De wedstrijd GHVV tegen DBGC. René, 0-1 op het scorebord. Of heeft GHVV al wat gedaan?
3: Nou ja, ze hebben het geprobeerd. En de schot ging op 8 minuten geleden. Ging die bal net naar de kant, aan de verkeerde kant van de paal. Voor de 1-1. En daar, de achterbal werd direct snel genomen. En op de counter werd het inderdaad gewoon 0-2.
1: En daar, bij jou is er ook nog 8 minuten te spelen zo ongeveer?
3: Nou, ik moet even kijken, ik draai mij om. We hebben nog een kwartier.
1: Nog 15 minuten, dus GHVV kan hier nog wat mee doen.
3: Zou kunnen.
1: Wij gaan naar Brielle toe, want daar wordt gespeeld tegen Nieuwekerk. En ook daar was nog 0-0 op het scorebord, Edwin.
4: Ja, nog steeds. Dat nu 81 minuten op de klok en nog steeds 0-0. Waarbij er wel, zeker aan de Brielse kant, 2 keer aanvallend gewisseld is. Wouter de Ronde en Kevin van La Parra in het veld voor Desiree Souza en Julian van Bentum. Dus dat is al iets aanvallender wat, met wat omzetting ook in het veld nu. Lijkt nog niet tot kansen, maar ja, het is meer spannend dan, dan dat de kansen zijn. En het spel gaat wel redelijk snel in en weer de laatste vijf minuten. Dat zonder nogmaals tot grote kansen te komen. De spanning zit er goed op in deze wedstrijd.
1: Wij zijn benieuwd wat dat gaat worden. Ja. En anders gaan wij gewoon mee met de verlenging. Maar dat wist je al. Ja. Wij zijn natuurlijk namelijk net zo nieuwsgierig als iedereen. Hebben wij er nog een? Zijn wij onderweg naar een verslaggever? Want dan gaan we gewoon even, terwijl ik met één scheef oog de damesfinale zie van, van Roland Garros. En wij gaan richting een verslaggever. En dan hoop ik dat ik zo meteen doorkrijg wie ik aan de lijn heb. Wij gaan naar het laakkwartier terug. Arie, gaat het goed daar?
2: Nee, het gaat hier niet goed hier. THVV heeft net gescoord uit een corner die de, ja, van Keurig is ingekocht. En daardoor werd het 3-2. Ja, met ons. 5 minuten spelen wordt het een lastige zaak waarschijnlijk voor de kanje om hier nog een potje uit te halen. Ja, nogmaals, de ploegen zijn volledig tegen elkaar op ja, in evenwicht. Ja, dat doe ik niet. Dat kun je ook doen trouwens de laatste. En dan gaan we even kijken of we de laatste 5 minuten nog te werk kunnen stellen. Maar er komen heel weinig kansen en die kansen die.

0: die er zijn, ja, die gaan er gewoon in. Dus we gaan nog even 5 minuten afwachten. Maar voorlopig 3-2 voor TVV. Dat is gewoon, ja.
1: Niet goed genoeg voor Oranje.
0: Inderdaad.
1: Wij horen jou graag zometeen of straks nog terug. Maar we gaan nu eerst naar Schravendeel tegen OVV. OVV met 10 man en een heel onplezierig spel.

0: Nee, de wedstrijd is voorlopig gestaakt. De scheidsrechter heeft iedereen naar binnen gedirigeerd. Die heeft aangegeven, ik ga nadenken of we nog verder gaan spelen of niet. Dus daar zitten we nu op te wachten. Wat is er aan de hand? Wat ik straks al zei, tot minuut 4-6 was het leuk. Daarna werd het onprettig op het veld. Een rode kaart voor OVV, een keiharde overtreding van Schravendeel. Er was een achterbal voor Schravendeel. Die bal ging achter de hekken en de keeper van Schravendeel wou die bal gaan pakken. Maar daar stonden de supporters van de OVV en die gingen het balletje heen en weer gooien, zodat de keeper de bal niet kon krijgen. Daarop reageerde de keeper weer van Schravendeel en spelers die over het hek gingen. En dat werd één grote vechtpartij, je kan het niet anders noemen. Aan de andere kant van het veld stonden de supporters van Schravendeel. Die kwamen rennend over het veld, terwijl iedereen nog op het veld stond naar de andere kant. Dus daar was het allemaal heel onrustig. Het is inmiddels wel wat rustiger aan die kant. Je ziet nog wat groepjes. De spelers of de supporters van Schravendeel zijn ook weer naar hun eigen kant.
1: Peter,
0: dus ja.
1: Even wachten. Want bij Dick is er een doelpunt gevallen.
2: Kijk. Ja, dat klopt inderdaad. En het is een minuut, 83. En het is 1-0 geworden voor Heine Noord in dit geval. Want die steekpaas die werd gegeven rond het strafschopgebied. En die kwam precies goed uit bij Dietrich. En die opvulde vervolgens de ruiten. En had vervolgens daarna geen probleem om die bal in het doel te schuiven. Dat is op zich een knap doelpunt. Alleen natuurlijk, wat ons betreft, natuurlijk voor de verkeerde partijen. Dus Zuidland heeft nog een 8 minuten plus nog wat toegevoegde tijd. Daar moet op een kwartiertje houden om die achterstand ongedaan te maken. En dan terug te keren naar verlengen of eventueel anders. Nou goed, het is in ieder geval bij Heine Noord tegen Zuidland 1-0 in het voordeel van de thuisclub.
1: Ja, en wij gaan weer even terug naar Peter Bos, waar de wedstrijd Schravendeel OVV is stilgelegd door de scheidsrechter na diverse vechtpartijen. Het begon met één vechtpartij en daar ging iedereen zich mee bemoeien, toch Peter?
0: Ja, dat klopt, dat klopt. Het is achter de goals is het wat rustiger geworden. Op de tribune is het nog wat onrustig waar ik zit. Maar daar zit wat ouder publiek, dus daar verwacht ik geen grote vechtpartij, hoewel je het nooit weet. Maar je merkt dat er onrust er is. Dus, het is echt wachten wat de scheidsrechter wil. Ik denk, als hij niet verder gaat spelen, dan moeten we maar eens kijken hoe iedereen hier dat terrein afkomt. Maar ja, als we wel verder gaan spelen, hoe is dan die sfeer op het veld? Dus het is even afwachten. Het is allemaal nog spannend hoe het af gaat lopen.
1: Ja, dat blijft het inderdaad. En we gaan het van jou horen. Je weet het, wij hebben wat lange uitzendtijd waarschijnlijk. Wij gaan naar Nieuwhoorn, naar de Rijksstraatweg. En daar wordt gespeeld tegen ARC Boys uit Alphen aan de Rijn. Alex Hoordijk zit daar te kijken. De wedstrijd van de week woensdag was 1-1. En jij hebt daar nog een 0-0 op het scorebord staan, toch?
3: Ja, na 1 minuut in de tweede helft staat die stand er nog steeds op. Er is overigens geen ARC Boys, maar dat heb ik wel ergens neergezet, geloof ik.
1: Ja.
3: Maar die boys die waren vorige week, zullen we nog maar zeggen. Toen het Alphense Boys was. En nu hebben we één wijziging aan de kant van Nieuwenhoorn in de tweede helft. Daar is Xavier Akinrinbola in de kleedkamer achtergebleven. En zijn vervanger heet Helber Vasconcelos Furtado. En hij kan af en toe wel wat dreiging brengen. Nou, we hebben het ook hier in de rust natuurlijk ook met de verzamelde Junij nog eventjes gehad over die eerste helft. Kansjes waren er wel over aan weer, maar misschien was ARC dan toch wel het gevaarlijk. Het dichtst bij een goal was wat dat betreft toch ook Nieuwenhoorn wel in de eerste helft. Wat dat de tweede helft gaat brengen is nog maar de vraag. En laten we hopen dat we het hier in ieder geval voetballend gaan eindigen. En niet zoals bij OVV, dat we daar moeten gaan staken. Balletje gaat naar voren, gaat er ook een vlag omhoog. Nee, dat hoeft ook helemaal niet, want er wordt gewoon via KRN waarin voor gezorgd dat Nieuwenhoorn rustig het balbezit weer kan hebben. En dan probeert Nieuwenhoorn in de beginfase van die tweede helft de tocht te doen. Dan worden er wat overtredingjes hier en daar gemaakt. De eerste overtreding was bij Dwayne Jenna-Kooi. En vervolgens kon Nieuwenhoorn niet verder spelen. Dus fluit de scheidsrechter uiteindelijk daarvoor. En wordt op die plek de vrije trap genomen. Door Frankie de Recht natuurlijk, die dat gaat doen. Dan gaat een van de spelers van ARC ook nog zeuren over waar de bal ligt. Je moet niet zeuren, zegt de scheidsrechter. En dus moet hij verder naar achteren. Want hij stond redelijk dicht op de bal. Komt de vrije schop dan van Frank terecht. Een balletje dat gaat stuiteren voor de keeper. Maar die kan hem ook heel makkelijk oppakken, deze Victor Timmers. En dus kan hij hem weer uitschieten naar een van zijn medespelers. Sterker nog naar zijn aanvoerder. Dat is Thijs Timmermans. Die de bal naar voren kan geven. Komt daar de eerste treffer? Nee, gelukkig niet. Want dan zien we ook dat Nigel Kane wat eerder bij de bal was dan hij. Maar dat

0: had heel erg gevaarlijk kunnen gaan worden. De rechter inmiddels namens Nieuwenhoorn weer in balbezit. Kan niet de bal bij een medespeler krijgen. En dus is het ARC via Huip Oversloot die het weer mag gaan proberen. Gaat de bal vervolgens richting Boyd Maartje. Maartje, kijken wat die met de bal kan. Als ook Tjerk Lichtvoet het balbezit namens de gasten van vanmiddag komen. Arjen Ouwendijk. Gaat de bal weer richting Boyd Maartje in dat geval. En dus houdt de ARC eventjes de bal in eigen beheer, wil ik zeggen. In ieder geval in het balbezit bouwt men in de ploeg. Ook nu is de ARC nog achterin in balbezit. Gebeurt allemaal via Dirk Prins. Prins die dan denkt, laat ik in het middenveld weer eens iemand aan te schieten. En dan gaat die bal wat verder naar voren. Kan die Horen overnemen, maar voor hoe lang? Want gaat die bal de zijlijn halen? Nou, dat haalt hij wel. Maar wel via een ARC spelen. ARC kan er misschien dan tussenuit, maar dan is het ook Toeman Kennedy die bal wat gemakkelijker weet op te pakken. 3 minuutjes bezig in de tweede helft. Wat over en weer kleine mogelijkheden, maar kansjes kun je dat echt niet noemen. Nieuwenhoorn ARC, het staat nog altijd 0-0. Dat betekent dat als dat over een minuut of 40 nog zo staat, dat we in ieder geval gaan verlengen hier om een beslissing te krijgen.
1: Ja, we gaan het zien en we gaan het horen. Wij gaan naar het Laakkwartier. Arie Snoei.
2: Ja, maar het Laakkwartier kan ik wel zeggen dat het hier gebeurd is, want een aantal seconden geleden heeft Thea geleden stond op 2-4 gebracht. Of 4-2 gebracht, want zijn ja, in de thuisspelbeweging. Wederom uit de cornerbal. Ja, we kunnen weg goed genomen. Wederom makkelijk doorgekopt. En daar zit toch wel een klein puntje bij de kanje. 2 doelpunten uit de cornerbal. Nu is de cornerbal van de kanje, maar de lange keeper van TFV pakt de bal. Wat de scheidsrechter allemaal aan het doen is. Ja, goed. We krijgen nu, hij is niet helemaal voor de kanje, maar de man sluit hem echt wel een goede wedstrijd. En ja, uiteraard een beetje irritatie hier en daar bij de kanje, maar goed. De wedstrijd zal waarschijnlijk wel verloren gaan, want we zijn in de 90e minuut en ja, dit valt niet meer in te halen. We zijn de klok zo 40 heel de kaart trouwens en was Jeffrey Koning die het hele voor protesteren. Ja, lange tijd is de wedstrijd gelijk opgegaan geweest, maar de laatste 10 minuten is toch echt wel THGV die het beter van het stel had. Dus ik wil niet zeggen dat ze over de hele wedstrijd genomen dat ze terechte winnaar zijn. Het gaat in dit geval scoren verlopen en dat was voor hun wat gunstiger. Mede door die domme
1: fout van de keeper.
2: Juist, nu weer hem, ja. Ja, dat zijn een goede kans. Maar een wedstrijd is nu afgelopen. 4-2, 2-2. Dus helaas voor de kanje. Gaan volgend jaar gewoon door in de vijfde klas.
1: Die zien wij volgend jaar gewoon weer terug. En dan gaan we weer van ze genieten. Arie, voor vandaag bedankt. En we horen je natuurlijk graag weer terug. Wij gaan naar Heinenoord-Zuidland. We gaan eerst naar de Rijksstraatweg. En daar is gescoord, Alex.
0: Vuurwerk is ontstoken achter het doel bij Nigel Kane. Dat betekent dat dat de supporters zijn van ARC die dat hebben gedaan. In een fraaie aangeval, opgezette aanval is het Maarten Rijneveld die uiteindelijk achter de doelman van Nieuwenhoorn weet binnen te schieten. 5 minuten na rust. Nieuwenhoorn op een achterstand. Het staat 0-1 voor ARC.
1: En van jou vandaan gaan we naar Heinenoord. En daar wordt gespeeld tegen Zuidland. Een tweede ronde, Dick van der Meer.
3: Ja, en we zitten inmiddels in de eerste minuut van de toegevoegde tijd. En er komen er heus nog een paar bij. Want de thuisgroep die weet natuurlijk het wel aardig te vertragen. Door wissels of door het spelmomenten. Zoals bijvoorbeeld deze. Dan moet de Hogebrugge dat die bal een meter of 5 naar achteren moet genomen moet worden. Kijk, en dat duurt ook weer. Kijk, dat is ook weer een halve minuut die gepikt wordt door de doelman van de thuisgroep. En dan gaat die bal gauw naar voren. En dan gaat Zuidland proberen, ja, dat gaatje wat er nog open staat, om dat te dichten. Maar dan moet je dus wel die Dietrich ook in de gaten houden. Aan de linkerkant is die nu vandoor. Die gaat naar binnen toe, ja, die kan schieten. Hé, hey, daar is de Ruiter nog een hele goede redding in huis om dat gevaar van die 2-0 te voorkomen. Want anders was het natuurlijk helemaal klaar geweest. Maar nu kan ik nog een hoek opturven. En jij mag wel Peter een doelpunt halen, denk ik, hè?
1: Nee, ik ga geen doelpunt halen. Jouw wedstrijd is natuurlijk gelijk begonnen met bijna alle wedstrijden, behalve die van Alex. Dus we gaan heel even kijken hoe het bij de rest...

0: En we gaan volgend seizoen weer gewoon verder.
1: Wij gaan gewoon door. Wij gaan hier ook even door. En dat is met boodschappen doen.
2: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
5: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
6: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
7: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
8: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al drie generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
9: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
8: Floradektuinaanleg.nl.
10: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
11: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 16:30.
2: Link
12: weer.
13: Bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig. En de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden.
2: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
15: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
16: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
17: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
18: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
17: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
18: Check sundays.nl.
19: Live voetbal en overige sporten, afgewisseld met lokaal sportnieuws en leuke gasten. Dit is Sport op Forne Putten.
1: En wij gaan waarschijnlijk het laatste... Nou, nee. Ik ben bang dat dit niet het laatste half uur wordt. Wij gaan naar Brielle, naar het

0: Heuzenpark. Tegen Nieuwekerk wordt daar gespeeld. En daar is de verlenging begonnen, Edwin.
1: Ja, hallo, goeie. Ja, hier halverwege de eerste helft van de verlenging. Ja, beide ploegen spelen wat voorzichtig. Niemand natuurlijk die tegentreffer hebben. En op dit moment een corner voor Brielen. Die zullen we even meenemen in de uitzending. Misschien wel leuk een live goaltje natuurlijk. Nee, de bal belandt in de handen van de keeper van Nieuwekerk. Die zijn tijd even neemt, maar toch. Nee, hij gaat hem lang spelen, maar dat valt hartstikke mee. 9 minuten onderweg in de eerste helft van de verlenging, waar de spanning hoog is. Wat nogmaals beide ploegen willen, die tegen die goal niet krijgen, gaan misschien wel iets voorzichtiger voetballen zo meteen. Er wordt ook hier en daar wat gewisseld bij Drielis, Varel de Makker. Hele seizoen geblesseerd geweest, toevallig net in het veld gekomen voor Fabian Boekholt. Dat lijkt ook wel weer tot wat omzettingen in het veld. Maar ja, zo probeer je toch met wat fitte spelers wat te bewerken in het veld. Linksback Kevin van La Parra is ook een stuk aanvallender dan de vorige linksback Ido van Bentham. Maar hij zegt leeg te gaan fluiten voor een overtreding op Riley Bakker, die sterk speelt vandaag. Maar hij doet het toch niet, vandaag even wat commotie op de tribune. Die goed vol zit, want de regen die lokt veel mensen naar het droge deel hier zo. Dus het is wel lekker knus allemaal hier. Maar ja, nu in de 10 minuten klok en het eerste helft van Vlijn 0-0 op scoren wordt.
0: En van het Geuzenpark gaan wij door naar de wedstrijd Schravendeel OVV. Die duurt even wat langer. Peter, hoe staat het bij OVV? Staat voor met 1-2 en met 10 man op het veld.
2: Ja, en dat is nog steeds zo. 10 man op het veld en een 1-2 voorsprong in minuut 87. Het is wel tegenhouden hoor voor OVV. Want Schravendeel die blijft aandrukken. Die krijgen we nu ook weer in corner. Schravendeel heeft een keer op de lat geschoten. En nog een keer een goede redding van Gino Harreman. Dus het is echt wel tegenhouden. OVV die heeft de bus geparkeerd. En Schravendeel probeert daar wel langzaam doorheen te kruipen. Die corner die wordt nu genomen. Die gaat eigenlijk eigenlijk de goal voorbij. En die wordt de 16 weer uitgetrapt. En zo is het weer een uitbal halverwege het veld. En de OVV die mag doorgaan. Daar wordt het shirtje getrokken, maar het scheidsrechter laat doorgaan. En nog een keer een overtreding, maar die laat het scheidsrechter ook doorgaan. We zitten in minuut 88, Margreet. En het is nog steeds 1-2, maar het is willen knijpen voor OVV.
0: Ja, dan hebben ze dat ook maar weer een keer gehad. En van jou gaan we naar Alex. Aan de Rijksstraatweg staat ARC voor met 0-1. Wat doet Nieuwehoorn hieraan?
3: Ja, ook billen knijpen voor Nieuwehoorn hoor. Net als voor Peter bij OVV natuurlijk. Daar staan ze wel voor. Hier staan ze achter. En had het zelfs al 2-0 voor ASC kunnen staan. Als de doelman van Nieuwehoorn, Nigel Kenen, na het opkeren niet goed had opgetreden. Nou, die 1-0 staat nog steeds op het scorebord. Het is nu Nieuwehoorn dat het probeert. Altijd als ze bij Nieuwehoorn richting het doelgebied gaan voetballen. En er wordt een ASC-speler geraakt, wordt er nu geroepen dat het de hens is. Dat nu niet. Nu is er een overtreding gezien door de scheidsrechter. En ligt ook een van de spelers op de grond. Zagen we zojuist ook een klein opstootje. Hij heeft oversloten en Frank de Recht bestraft met een gele kaart door de recht. Overigens in deze fase van de wedstrijd. En duurt het even voordat de verzorging uiteindelijk wordt toegestaan. We hebben ook een tweede wissel gezien aan de kant van Nieuwenhoorn. Daar is na 64 minuten Damien Roskam te veldhuis gegaan. Ik heb zo snel nog niet kunnen ontdekken wie zijn vervanger is. Jawel, Rafael Duarte Fernandes draait zich om en heeft een rugnummer wat ik nog niet eerder op mijn lijstje heb gezien. En ook ARC gaat proberen nu te wisselen. Dat gaan ze dan ook doen en die zullen ongetwijfeld een aanvallende wissel gaan brengen. Duurt nog eventjes voor dat spel weer wordt hervat. Ik denk dat het spannender is bij OVV.
0: En dat vraag ik mij af. Of toch wel, Peter?
2: Ja, het is minuut 89 en Schravendeel maakt de 2-2. Het is invallen Bart Smilde die scoort hard in de bovenhoek. Dus het lijkt erop dat we toch die verlenging ingaan.
0: Ja.
2: Dus er komt natuurlijk ook nog wat blessuretijd bij. Maar in ieder geval, we zitten nu in de laatste minuut en het is 2-2.
0: En daarmee gaat Peter ook op een richting de verlenging. Gaan wij nog terug naar Alex of wij gaan niet terug naar Alex? Dan gaan

0: OVD stond voor en die stond met 1-2 voor. Inmiddels heeft Gravendeel daar wat aan gedaan en dat betekent 2-2. En dat betekent dat we opgaan, nog niet naar de verlenging, want jullie hadden natuurlijk pauze extra gehad, Peter Bos.
1: Ja, inmiddels gaan we wel naar die verlenging, want de scheidsrechter Schaup heeft zojuist afgefloten na 3 minuten blessuretijd. Er was nog 1 grote kans voor Gravendeel, die Bart Smilde, die de 2-2 maakte, die had ook een grote kans op de 3-2 nog, maar die kon Gino Harman in zijn handen pakken. Dus ja, de spelers staan nu nog even wat te drinken. En dan gaan we zo meteen beginnen aan de verlenging bij OVV Gravendeel.
0: En de verlenging bij Brielle Nieuwekerk is al begonnen, Edwin.
2: Ja, het is zelfs al rust in de eerste helft. Of het is rust in de verlenging. Ik sta net bij de hakbal in mijn mond, maar... Ben je wacht, hoor.
0: Ja, rustig aan.
2: Het is inderdaad, het is rust in de verlenging. Eén hele grote kans voor Nieuwekerk. Die van 1,5 meter recht op keeper Stijn van der Poel geschoten. En aan de andere kant een goed schot van Enver Bezemer, wat door de keeper verwerkt werd. Dus in de rust van de verlenging staat er nog steeds 0-0.
0: Nou, dat wordt straks strafschoppen.
2: Ja, die kans is zeker aanwezig, ja. Maar...

0: Het ligt aan beide kanten redelijk open, dus het kan ook zomaar eerder beslist worden. Dus ja, de spanning staat er nog steeds op.
1: We gaan het zien.
0: Ja, zeker. Dat is,
1: Tenminste, wij gaan het horen. Jij mag bekijken.
0: Ja.
1: En gaan wij door naar Alex of gaan wij door terug naar Peter? Nee, dan gaan we door naar de muziek.

0: Ja, en muziek, dat, volgens mij was dat, nou laat maar, Alex, live is live inderdaad, hij klonk anders, maar we gaan naar Alex, want ook dit is live live. Ja. Gaan we naar de verlenging bij jullie?
1: Nou, daar moeten we nog 14 minuten op wachten op dat signaal, want we zijn pas om net na 4:15 aan de tweede helft begonnen. De verlenging is voorlopig nog niet in zicht, want die stand van 0-1 voor ASC staat op het scorebord. En aanvoerder Thijs Timmermans mag net voor het strafschopgebied een vrije trap nemen. Kan die gekopt worden? Kan die weggekopt worden? En dan is het toch nog ASC, denk ik, die uiteindelijk ook weer een speler van Nieuwenhoren raakt, die weg kan. In het vervolg wordt dan weer een speler van Nieuwenhoren onderuit gehaald. Mag er allemaal gewoon doorgespeeld worden. Is er juist ook gewisseld. Christian de Bachian is van het veld gegaan. Zijn vervanger heet Tyler Palant. En nu is het de Nieuwenhoorn dat mag gaan proberen. 1 speler tegen 4 andere spelers en een doelverdediger. Dan weet je al dat je het onderspit gaat delven als je daar voorin staat. En dat gebeurt dan ook terwijl ik dat zeg. En dus kan ASC het weer gaan proberen om te kijken of die tweede er vanmiddag in zit tegen Nieuwenhoorn. Want in de tweede helft vind ik ASC veel en veel beter dan Nieuwenhoorn. Ze zijn veel fitter dan Nieuwenhoorn. Dus als hier gescoord gaat worden door Nieuwenhoorn in het restant van deze wedstrijd, zou dat een wonder zijn. Ik zie het eerder 2-0 voor ASC worden dan dat het gelijk gaat worden hier vanmiddag. Nieuwenhoorn mag zo meteen wel een vrije trap gaan nemen. En Frank de Recht mag dat gaan doen op de eigen helft. Laat dat over. Of is het nog de andere die dat mag doen? Ja, het is inderdaad de ASC dat, die dat mag gaan doen. Wordt Baartje denkt, laat ik dan maar die bal gaan pakken. En dan eventjes een paar metertjes pakt natuurlijk. Dan bij het strafschopgebied van ASC. En dan laat hij het toch maar weer over aan Thijs Timmermans. Zijn allemaal seconden die hopelijk door de scheidsrechter dus straks ook nog eventjes bijgetrokken wordt. Gaan ze weer verder naar achteren. Ik weet niet wat er aan de hand is. Er werd ook nog even wat gediscussieerd hier en daar. Dus er was ook gewoon tijd om dat te doen. Maar de scheidsrechter heeft het verder niet gezien. Hij zegt nu van, nou ga hem dan maar nemen Timmermans. Want het wordt wel eens tijd dat het spelletje hier hervat gaat worden. Als er ook weer wat verse krachten bij ARC inmiddels. Daarvoor dan nog even stil erbij gaan komen. Die voorin in het strafschopgebied natuurlijk ook mee gaan komen. Komt de vrije trap. Gaat in de, door alles en iedereen gemist worden eigenlijk min of meer. En als het Nieuwenhoorn die dan nog zo meteen het balletje mag gaan trappen. Althans een van de spelers van Nieuwenhoorn die dat gaan doen. Kijken ze eventjes voorin of Frankie de Recht wellicht bereikt is. Nee, dat is niet zo. En dat geldt ook nog in dat geval voor Rafael Duarte Vaz Fernandez. Is er ook een overtreding gezien door de scheidsrechter daarbij. In het voordeel van Nieuwenhoorn gefloten. En dan ongeveer een metertje op, ja, het zal het zijn, 25 denk ik, van de middenlijn. Mag Frank de Recht zo meteen namens Nieuwenhoorn gaan kijken of hij wat kan gaan doen. En gaan we zo meteen de laatste 10 minuten in van de officiële speeltijd. En lijkt het er, zoals het er nu uit gaat zien, dat Nieuwenhoorn volgend seizoen gewoon in de eerste klas actief is. En de enige divisionist van ons eiland, Spijkenisse, heet. Komt de vrije trap. Kan weggewerkt worden als die voorgegooid gaat worden door wat verdedigers. En dan zijn ze er misschien snel uit. Ook al hebben ze meer verdedigers dan aanvallers wat dat betreft bij ASC vooraan staan. Is het ook het balletje dat over de zijlijn geschoten gaat worden. 10 minuten hebben we zometeen nog te gaan. Nieuwenhoorn, ASC. Tussenstand op dit moment is 0-1.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
7: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De stroomvoorziening van de kerncentrale van Zaporizhia is hersteld nadat eerder een belangrijke hoogspanningslijn was uitgevallen. De centrale draaide tijdelijk op een reserveverbinding. Hoewel de centrale geen stroom produceert, is externe elektriciteit nodig om de reactoren veilig te kunnen koelen. De centrale staat sinds 2022 onder Russische controle. Bij de westkust van Australië is een 35-jarige speervisser dodelijk aangevallen door een haai nabij Michaelmas Island. Het is de derde dodelijke aanval in 3 weken tijd in het land. Hulpdiensten haalden de man nog uit het water, maar hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens autoriteiten gaat het vermoedelijk om een grote haai van circa 4,5 meter. Chipmachinefabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd voor een besloten technologie-evenement waar hij virtueel zal spreken over AI, robotica, ruimtevaart en chipproductie. De uitnodiging leidt intern tot kritiek, waarbij sommige medewerkers een boycot overwegen vanwege zijn politieke standpunten. ASML nadrukt dat het evenement draait om kennisdeling binnen de halfgeleiderindustrie. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld en in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant, waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. Het weer tot slot vanavond en vanavond.

0: Nacht bewolkt, met regelmatig een bui. De wind wordt zuidwestelijk, aan de westkust vrij krachtig tot hard. Vannacht daalt het kwik naar 11 tot 15 graden. Morgen buien, maar ook af en toe zon en 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch, niet dan? Echt wel.
5: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Dat assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
6: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
7: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
6: Floradektuinaanleg.nl.
8: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Miss Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
10: Een nieuw uur Link.
11: Sport op voor de putten wordt u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet.
12: Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 5. Sport op voor de putten.
13: Ja, en het is heel spannend vanmiddag voor een heleboel ploegen van het eiland. Alex die zit bij Nieuwhoorn ARC, waar ARC op een voorsprong staat. Edwin Wingelaar die zit op het Geuzenpark te kijken naar een wedstrijd die inmiddels, als het goed is, de tweede verlenging is ingegaan. En ook Peter Bos moest zich gaan opmaken voor de verlenging nadat OVV bijna 80 minuten op voorsprong had gestaan. We beginnen op de Rijksstraatweg bij Alex.
14: De laatste officiële minuut van deze wedstrijd is ingegaan bij de voorsprong voor de gasten uit Alphen aan de Rijn. Het zal toch niet zo zijn dat dat mooie seizoen van Nieuwenhoren nu met een nederlaag moet worden bekocht. Maar ja, ik zie het niet gebeuren. Alhoewel, de bal gaat naar voren en wel bij het doel van ARC. Maar de bal wordt ook naast gekopt, ver naast gekopt zelfs in dit geval. En dat betekent dat zometeen de doelman van de ARC, Victor Timmers, alle tijd gaat nemen om die doelschop te gaan nemen. Om in ieder geval te gaan kijken of hij de bal bij een van zijn medespelers weet te krijgen. Gaat dus een beetje op zijn dode akkertje naar die bal toe, pakt die bal dan op en denkt, weet je wat, ik loop eens naar achteren, want dan kan ik nog een paar secondjes extra meepikken. In de hoop natuurlijk dat dat allemaal zometeen door arbiter Sauwen uit Tilburg wordt erbij getrokken. Komt uiteindelijk de doeltrap hier gaat komen. Er zit de officiële speeltijd erop tussen Nieuwenhoorn en ARC. Met die stand van 0 tegen 1 en lijkt het er naar uit te gaan zien dat Nieuwenhoorn zich moet gaan opmaken voor opnieuw een jaar in de eerste klasse. ARC probeert het nog eventjes. Loopt wat te pingelen hier en daar met wat balletjes. Want dan denken ze, dan hebben we nog eventjes wat tijd. Maar dan kan de bal ook naar voren geschoten worden. Toch kan ARC rond de middencirkel overnemen. ARC kijkt wat hij met die bal kan doen. En dan is het voor ARC Boyd Baartje die het balletje zo meteen naar voren gaat

0: te komen. Hij heeft nog wat tegenstanders. Boyd Baartje die eigenlijk niet doorheen komt. En via een van de spelers van Nieuwenhoorn gaat men over de zijlijn. En ik weet niet of we nog bij die andere wedstrijden waren.
1: Ja, wij zijn er nog steeds.
0: Dus dan lijkt het me handig om zo hier even terug te komen.
1: Wij komen bij jou terug, Alex. Wij gaan naar Edwin op het Geuzenpark. De tweede verlenging begonnen, Edwin?
2: Nou ja, die is al bijna afgelopen. Dus waar Brielen eigenlijk, die hebben een minuut of 10 geleden een rode kaart gekregen. De tweede gele kaart voor Ricardo van Twist. En sinds die rode kaart lopen we eigenlijk op het laatste, lopen op ons laatste tandvlees. En Nieuwekerk krijgt eigenlijk wel 2-3 echt 100% kansen. En we komen eigenlijk heel goed weg. Maar het scorebord nu op de 30 minuten staat in de verlenging. Oftewel, de extra tijd van de verlenging is ingegaan. Het is voor Brielen nogmaals, het is echt overleven richting de strafschoppenserie. Het is echt met hangen en burger, we komen de middenlijn eigenlijk niet meer over. En gelukkig is het nu wel duidelijk waarom Nieuwekerk zo laag stond in de eerste klasse C. Want ze scoren gewoon moeilijk, dat is heel simpel uit te leggen eigenlijk. Nee, doe dat nou niet. En de keeper die het echt aan die bal weer op de grond. En dan kan ik zo slecht tegen in de blessure. Schiet die bal gewoon naar voren en dan ben je overal van afgelopen. En laat ze het lekker voor in huis zoeken.
1: Edwin, ja? Wij gaan jou heel even onderbreken door een doelpunt op de Rijksstraatweg.
2: Oh, dat kan twee kanten op natuurlijk.
1: Precies. Maar Alex weet ons precies te vertellen voor wie.
0: Ja. Laat ik aan alle illusies maar direct een einde maken. Want in de extra tijd van deze tweede helft is het ARC dat op een 0-2 voorsprong is gekomen. En dat betekent dat het nu definitief voorbij is. Het publiek natuurlijk wat dat betreft heel erg feest gaat vieren met de spelers. Al moet er zometeen nog een aantal minuten in de extra tijd gespeeld gaan worden. Daarnaar waar het gaat lijken dat bij Edwin in Brielen de strafschoppen zometeen de beslissing gaan brengen. Is hier de beslissing definitief gevallen. En moet Nieuwenhoorn volgend jaar opnieuw acteren in de eerste klasse. Want het staat in de extra tijd van de tweede helft achter met 0-2.
1: Ja, en wij gaan weer terug naar Brielen waar ze zich bijna... Edwin heeft opgehangen. Ja, dat zou kunnen, want die staat natuurlijk te kijken. We gaan naar Peter. OVV. Schravendeel. 2-2. Verlenging begonnen.
3: Ja, we zijn inmiddels al 12 minuten bezig in de eerste helft van die verlenging. En wat hebben we gezien? Een kans voor OVV, maar die kwam op het dak van de goal. Dus dat is geen doelpunt, want hij moet tegen het net en niet op het net. Voor de rest zie je dat de spelers wel vermoeid raken. OVV natuurlijk, met een man minder. Schravendeel die gaat er niet proberen uit te komen met een snelle rust aan die linkerkant van het veld. Maar Brendan Taylor die is natuurlijk ook altijd snel en die kan de bal makkelijk... verwerken tot een uitbal. En zo blijft het toch de 2-2 in die eerste helft van de verlenging.
1: En wij gaan naar Alex. Wij gaan naar Peter terug. Ja, dan gaan we naar Edwin.
2: Ja, dat is ook goed.
1: Ja, ik zie drie namen om mijn scherm staan en ik moet snappen met wie ik aan de lijn. Ja. Maar wij gaan naar jouw verlenging toe.
2: Mijn verlenging is net afgelopen. Dus 0-0 ga je naar deze wedstrijd. Dus we gaan dus opmaken voor strafschoppen. Ja, dus het is een spreekwoordelijke loterij, laat maar zeggen. Het is leuk om te zien dat er heel veel mensen gelijk richting het doel lopen om te kijken wat ze erachter te gaan staan en alles. Dus, je doet een strafschoppenserie. Ja, jij wel, Niels. Voor de strafschoppenserie tussen Brielen en Nieuwekerk. En dan gaan we kijken wie daar de gelukkigste in is. Nogmaals, ik zei net dat Nieuwekerk 300-400% kans had gekregen in de tweede helft van de verlenging. Ja, het waren intussen ook wel 5 of 6. Het was gewoon één richtingsverkeer sinds die rode kaart. Dus ja, keeper Stijn van der Polder heeft al meerdere fantastische reddingen verricht. Hij heeft dit seizoen ook al met Renate Fluijzen de 3 strafschoppen gestopt. Dus wie weet dat hij ons door deze serie heen kan trekken. Daarentegen is bij Nieuwekerk was er bij de keeper wat triest voor de wedstrijd werd hem nu stil te houden omdat zijn vader was overleden. Misschien dat bij hem weer extra kracht bovenbrengt. Dus ja, we gaan het meemaken. Ik denk in een echte keeperstrijd. Dus jullie horen mij denk ik zo meteen wel. Het zal te lang duren om die helemaal rechtstreeks mee te gaan nemen.
1: Wij wachten het af, want wij zijn natuurlijk heel nieuwsgierig. Wij gaan naar de... Maar we horen jou gewoon terug en dan kan je het ons precies vertellen hoe het allemaal gegaan is. Wij gaan naar de Rijksstraatweg, waar Nieuwenhoorn zijn kans om weer terug te komen na hoeveel jaar weet Alex wel in de vierde divisie. Is dat 2 jaar, Alex?
0: Ja, dat is 2 jaar inderdaad dat het geleden was. En een derde jaar...

0: komen ze er ook niet in. Wat kunnen we wel zeggen? De keeper gaat zelfs mee om de kansjes mee te krijgen. Dat betekent ook oppassen. Nu hier aan de andere kant op. Als de keeper komt ver uit, gelukkig van Nieuwenhoren, Nigel Kane. Dat betekent dat die bal weer naar voren wordt gemaand. Maar ja, dan moet je nog wel twee keer scoren. En we zitten inmiddels 5 minuten in de extra tijd. Dus wat dat betreft zal het niet zo lang meer duren dat het hier definitief is afgelopen. En dat mooie seizoen van Nieuwenhoren nu dus uiteindelijk moet worden bekocht met een nederlaag in de finale van de na-competitie voor een plekje in de vierde divisie, waarin andere divisies nog eens extra plaatsen zijn. Als je als verliezer in ieder geval uit de strijd komt in die finale, geldt dat niet voor de vierde divisie. En dus is het ook echt definitief het laatste wat Nieuwenhoorn kan doen. Ja, en is het de vraag of we nog een ploeg van voor de putten op de na-competitie gaan houden natuurlijk. De enige kans die daar nog op is, is bij Brielle, waar zometeen de strafschoppenserie gaat bepalen wie de winnaar wordt bij die ontmoeting tussen Brielle en Nieuwekerk. Hier wordt er nog altijd gevoetbald. Is het Nieuwenhoorn dat het misschien gaat proberen, maar wel de verkeerde kant op voetbal. Want ze gaan dan maar voetballen richting Nigel Kane. Kan ver uitschieten. Maar dan is het weer een ARC-speler. Ja, die plaatst hem niet echt bij een medespeler. Maar dat gebeurt aan de kant van Nieuwenhoorn ook niet, kan ik je vertellen. En dus is dat ook. Wordt het hier voor mij bijna beslecht. Is het Dwayne Chenna Queen die de balletje nog heeft. En daar is dan het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter van vanmiddag. Heeft Nieuwenhoorn gestreden voor wat het is. Was het 1-1 afgelopen woensdag. Maar vanmiddag kon het zeker in de tweede helft helaas het niet opbrengen om wat te doen tegen de formatie uit Alfa aan de Rijn, ARC. En verliest Nieuwenhoorn deze wedstrijd helaas met 0-2. En zal de ploeg volgend jaar ook weer in de eerste klasse moeten gaan acteren. Zie ik de trainer in ieder geval hierheen komen lopen. Denk niet dat hij zo snel mij al te woord wil gaan staan. Maar die gaat ook de scheidsrechter nog even een handje geven en wat spelers van ARC. Of gaat het toch Rodi even snel een eerste reactie? Dit is heel erg zonde.
1: Ja, heel erg zonde. Maar ik denk dat de betere ploeg heeft gewonnen over 2 wedstrijden. Dus daar moeten we realistisch in zijn. Voor ons leek het seizoen net even 3 weken te lang te duren met alle blessures. Ook vandaag vallen weer 2 jongens uit. Het is misschien iets voor de club om over na te denken qua hoe we dat op gaan pakken qua verzorging voor volgend seizoen. Maar ja, het is jammer, het is niet anders.
0: Dus, ja. Met wat voor gevoel belaat jij nieuwe hoor?
1: Ja, ik ben gewoon wel trots eigenlijk op wat we hebben neergezet. Ik kom hier terecht bij een club die gedegradeerd was. Waar grotendeels van de selectie weg was gegaan. We moesten helemaal weer opbouwen vanaf de grond. We hebben 2 jaar lang de finale gehaald van de na-competitie. Dat is alleen super zonde dat je geen van de 2 finales weet te winnen uiteindelijk.
0: Ik denk dat de jongens je hart nodig hebben. Dus ga lekker even naar de jongens toe. En wij spreken elkaar straks wellicht nog wel eventjes. Was Rodi van Hemert de trainer van Nieuwenhoorn. Hij vertrekt naar Stedoco. Een ploeg die ook vandaag in de na-competitie nog degradatie moet proberen te voorkomen naar de vierde divisie. Maar met zijn Nieuwenhoorn haalde hij het vandaag in ieder geval niet. Ze verliezen met 0-2 en spelen dus volgend jaar ook eerste klasse.
2: Ja, en dan zijn ze in ieder geval van die vervelende spijkenissen af.
0: Nou ja, er zaten heel veel spijkenissen op de tribune en die hoopten toch wel op Nieuwenhoorn.
2: Ja, dat snap ik, want dat is natuurlijk wel zo leuk. Maar voor Nieuwenhoorn is het wel, ze kunnen volgend seizoen gewoon weer opnieuw gaan vechten.
0: Ja, dat zal moeten gebeuren. Onder leiding van een nieuwe trainer natuurlijk gaat dat allemaal gebeuren. Maar de ploeg heeft echt wel dit seizoen gevochten voor wat het was. Knap tweede geworden natuurlijk in deze competitie, nog op de slot van deze competitie. Maar helaas mocht het voor vandaag in ieder geval niet baten.
2: Nee, en voor vandaag was het helaas voor Nieuwenhoorn. Maar zo ging ook Zuidland eruit. Rokanje ging eruit. GHVV ging eruit. OVV is nog bezig. En we hebben nog een Brille die aan het strijden is. Edwin, hoe is dat bij jou? Nee, Edwin is er nog niet. Dan gaan we eerst naar Peter, want ook daar is de verlenging bezig. Heb ik nu Edwin of heb ik Peter?
3: Nee, nee.
2: Wij gaan naar Edwin. Dat is leuk. Het is hier nu echt een heksenketel. Hoe gaat het er bij jou aan toe, Edwin?
3: Op dit moment beide ploegen 1 strafschop opgenomen. Bij Nieuwen was het NVB die de 1-0 scoorde. Bij Nieuwekerk ging de bal via de onderkant van het lat stuiten die voor de lijn. Dus Brielle staat 1-0 voor na allebei 1 strafschop.
2: Jammer dat hij ze niet allemaal mag maken, hè?
3: Ja, inderdaad. Nou, nu krijgen we die nummer 2, de tweede pingel van Brielle. Daar Lange doen. Een van de verdedigers die het seizoen eigenlijk wel vast speelt. Als die kan ook een keer live meenemen, denk ik.
2: Ja hoor, neem hem mee.

0: Ja. Nee. Ook gemist. Je hebt een schrikkelijk slap ingeschoten. Ik denk dat ik die ook nog wel tegengehouden had. Nee, heel zwak ingeschoten. Ja, allebei in de een gemist. Daar moet Nieuwekerk met zijn tweede pingel naartoe komen. Dan gaat de nummer 7 van Nieuwekerk erin. Dat was misschien wel hun beste speler in deze wedstrijd. Dus ik weet niet wat je, wil. Als we zo alle 10 mee moeten nemen, zijn we denk ik heel lang onderweg. Maar...
1: Nou, neem deze nog even mee. Gaan we zo met je andere, met de andere, met de verlenging bezig.
0: Ja, inderdaad.
1: En wij blijven trouwens, ik krijg hier opdracht dat ik bij jou gewoon blijf hangen. Dus wij gaan gewoon die 10 strafschoppen doorpraten. En zo te horen was dat de gelijkmaker.
0: Dit is inderdaad 1-1 nu. Kan jij mij dan toevallig helpen aan wat Rokanje had verloren?
1: Rokanje heeft verloren.
0: Ja, OVV was na OVV is verlengen, die wonen verloren.
1: Oh, Rokanje heeft met 4-2 verloren. Kijken, OVV wordt op dit moment verlengd.
0: Ja.
1: En Zuidland heeft ook verloren.
0: Ja, Zuidland heeft verloren, ja, dat begreep ik wel, ja. Ja, dus inderdaad de winnaar van deze wedstrijd moet dan tegen...
1: Tegen Heinenoord.
0: Even kijken, de derde strafschop van Brielen invaller Fabian van Bentum. Ja, ik hoop dat hij gewoon... Oh, die schiet ernaast. Waarom schiet hij... Vroeger schoot hij gewoon een penalty 5-5 tegen het net aan, maar... Ja, je ziet er steeds vaker dat straks op de schoonverschrikkelijk slecht ingeschoten worden.
1: Volgens mij was het Nederlands elftal daar ook niet altijd even goed in.
0: Nee, die zijn er ook niet heel erg mee
1: inbedreven. En waar zit hem dat in?
0: Ik heb geen idee. Ik zou gewoon zeggen, ik kon zelf vroeger ook thuis niet doen, maar ik ben er heel eerlijk in. Even kijken, in Nieuwekerk gaat dus een derde penalty nemen. En hopen dat de keeper van de Polder zijn reputatie wat goed kan maken of wat waar kan maken. De aanloop die komt er nu aan zo'n beetje. We gaan eens even kijken wat dat gaat worden. Ja, 1-2 voor Nieuwekerk op dit moment. Waarbij nu voor Driele, Farel, de makker ook een invaller de lange weg gaat lopen van de middenlijn richting de strafschopstip. Ja, het is lastig natuurlijk, zeker als je op achterstand komt. En hij mag hem gewoon niet missen, want anders is het... matchpoints voor Nieuwekerk, dus deze moet er wel in. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik die aanloop van hem, of het loopje van de middenlijn naar de 16 meter zie, dan er zit daar niet heel veel vertrouwen in, moet ik eerlijk zeggen. Maar misschien dat het tegendeel bewezen wordt zometeen, dat hij een heel simpel een hoekje schuift. De bal moet goed gelegd worden op de stip. Die stip die er eigenlijk na deze wedstrijd binnenkort uitgaat, want de kunstgrasvelden worden binnenkort eindelijk vervangen na 15 jaar. Aanloopje van Farel en ja, je schiet hem heel beheerst in het hoekje. Dus, 2-2 op dit moment, waarbij Nieuwekerk ook nog 1 beurt te goed heeft.
1: Dus als ik het nu goed begrijp, staat het gewoon nu 2-2 en Nieuwekerk is met zijn vierde ronde bezig.
0: Ja, 2-2 Nieuwekerk gaat nu zijn vierde strafschop nemen, inderdaad. Jongen, ik ga nu de bal zo'n beetje goed leggen. Ja, Stijn van der Polder, de keeper van Brielen, moet er toch nog eentje tegenhouden of naast of overkijken. Dus het is aan hem de taak om Brielen nog in de race te houden eigenlijk in deze strafschopserie. Aanloop komt nu en ja, het zit er heel simpel in een hoekje inderdaad. Dus, 2-3 voor Nieuwekerk en nu komt Wouter de Ronde voor de laatste Brielse strafschop. Ja, als hij hem mist, dan is het natuurlijk klaar. Wouter is natuurlijk een van onze topscorers dit seizoen, maar speelde de laatste week niet veel omdat hij na een blessure terugkwam. Toen Brielen eigenlijk enkele wedstrijden op rij won, waardoor de opstelling bleef staan. En Wouter is een speler, ja, die kan hem dwars ook net heen schieten, maar hij kan ook zomaar een Panenka beginnen uitvoeren die dan volgens mij ook een keertje fout ging. Dus ik ben benieuwd, ik denk dat hij daar wel van geleerd heeft dat hij hem door het net heen wil schieten. Maar nee, maar hij zegt de fluit nu voor de aanloop van Wouter. Even kijken hoe dadelijk. Ja, hij schiet hem erin. Dus 3-3 en nu het definitief matchpoint voor Nieuwekerk. De vijfde strafschop voor Nieuwekerk. Ja, die als deze erin gaat, is het inderdaad helemaal over en uit voor Brielen.
1: Als die er niet in gaat, wordt het nog meer strafschoppen.
0: Ja, als die er niet in gaat, dan gaan we natuurlijk om en om verder. Dus maar ja, voorlopig heeft Nieuwekerk het voordeel van het matchpoint. Dus. Nou, misschien dat ook wel spanning bij die betreffende speler teweeg brengt. Die ook een linksboot, wij zeiden het, van linksboten die schieten ze meestal wel aan. Ja, hij gaat erin, dus

0: Nieuwekerk gaat door naar de volgende ronde tegen Heidenoord.
1: En Brielle, komen wij
0: in de tweede klas.
1: Samen met Zuidland, samen met Hellevoet Sluis.
0: Ja, inderdaad. Nou, het is jammer dat ze op deze manier moet eindigen. Dus dus is straks op de serie is nooit leuk om zo te verliezen. En dat is ons nu overkomen. Dus volgend jaar toch weer in de tweede klas dan.
1: Ja, en dan gewoon weer gewoon opnieuw het hele seizoen draaien. Ja.
0: Inderdaad.
1: En jij een prettige thuisreis, toch toch wel een beetje.
0: Komt goed.
1: Komt goed. En wij gaan door naar Schravendeel tegen OVV. Daar was volgens mij inmiddels de tweede verlenging begonnen, Peter. Of is die ook al afgelopen?
2: Nee, we zijn net 5 minuten bezig in die tweede helft van de verlenging. En die score van 2-2 staat nog steeds op het scorebord. Eerste helft hebben we een kansje gezien voor OVV. In die tweede helft van die verlenging zagen we net een kansje voor Schravendeel. Die nu weer proberen aan te vallen. Daar komt een schot, maar die wordt verdedigd door OVV. En dan gaan ze... OVV heeft de opstelling ook een beetje veranderd. Die hebben een stormram voor ingezet. Dus daar staat Michael Harens. Dat is normaal een centrale verdediger. Maar die hebben ze nu in de spits gezet als een soort stormram. Je moet het zien als een soort Virgil van Dijk die in de spits wordt gezet. Dat is daar eigenlijk een beetje... dit is een overtreding van Schravendeel. En nog een gele kaart voor een speler van Schravendeel. Ook weer op commentaar. Volgens mij is dit al kaart nummer 7 voor de hele wedstrijd. En natuurlijk die rode kaart voor OVV. Dus de scheidsrechter die was niet vergeten deze middag thuis. We zitten inmiddels in minuut 22. En dat is wel mooi. En dan op dat scorebord allemaal tweetjes. 2 voor, 2 tegen en 22 minuten gespeeld. Maar dat is mijn macro dat ik dat mooi vind.
1: Ik herken daar wel wat in.
2: Ja, herken je daar wel wat in. We zien hier een aanval van OVV, maar die komt in de handen van de keeper van Schravendeel. Ja, die tweede helft, in de eerste helft al zei, je merkt dat de spelers wat vermoeid raken. Dus het is een beetje lange ballen goud thuis. We hebben nog een minuut of, achter spelen. Tot nu toe blijft het 2-2, Margreet.
1: Ja, en dan gaan we straks richting de strafschoppen.
2: Ja, ik heb thuis al gebeld dat ze de piepers wat later op kan zetten. Voordat die genomen worden, dan moeten spelers aangewezen worden. En dan zal er nog een kant gekozen moeten worden. Dus ik hoop dat we 6 uur gaan redden.
1: Dat zal toch wel. Hoewel jouw scheidsrechter is niet zo heel snel vandaag.
2: Nee, die neemt de tijd hoor, met alles. Ook met die gele kaarten. Hè. Dan even het rugnummertje opschrijven. En de grensrechter die aan deze kant, die vindt dat ook wel leuk om dat af en toe eens een praatje te maken met de trainer van OVV of met de Schravendeel. Om dan uit te leggen wat de reden is van een kaart of van een vrije trap. Dus het gaat nog wel wat langer duren als die 8 minuten in de tweede helft, denk ik.
1: Nou, weet je, dan gaan wij, want jij bent de enige wedstrijd nog die echt speelt. Dus wij gaan heel snel de reclame laten draaien. Zodat we gewoon ook de strafschoppen bij jou mee kunnen nemen.
2: Is goed, ik hoor jullie straks.
1: Jij hoort ons zo weer terug.
3: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl. Chocoparadijs.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
6: Check sundays.nl.
7: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.

0: Poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
4: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
5: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
6: Live voetbal en overige sporten, afgewisseld met lokaal sportnieuws en leuke gasten. Dit is Sport op Forne Putten.
7: En wij gaan naar de Hoekse Waard. Daar wordt gespeeld de wedstrijd Gravendeel tegen OVV. En daar is bijna 120 minuten staat er op de klok, toch Peter?
8: We zitten in minuut 28, dus nog twee minuutjes officiële speeltijd in die verlenging. En we kijken nu naar een corner voor Gravendeel. Want ja, wat ik straks al zei, het is vooral het tegenhouden voor OVV. Die spelen natuurlijk al een tijdje met 10 man. Die corner die wordt teruggelegd aan de rand van de 16 en je hard geschoten. Maar in de handen van Gino Arman, de keeper van OVV. Die hem direct naar voren trapt. Van Paas had nog maar één speler van OVV. Maar die wordt door de jong van Gravendeel makkelijk verdedigd. En zo gaat Gravendeel weer proberen een aanval op te zetten. Om toch die overwinning... Nee, dat lukt niet. Het is een uitbal. De speler kon het niet tegenhouden. Dat was Milan van Beken. Die liet de bal over de zijlijn vallen. En Brennan Telen staat nu met de bal in zijn handen om die inworp te gooien. In minuut 29. En ik denk niet dat er wat blessuretijd bij komt. Want in die tweede helft van de verlenging is er niet veel meer gebeurd. Dus ik denk dat het nog één minuutje spelen is. En dan inderdaad richting die pingels gaan. Ook die bal wordt weer makkelijk verdedigd door Schravendeel. En daar gaat Schravendeel aan die rechterkant weer proberen door te gaan. Maar het is allemaal kunst en vliegwerk wat er gebeurt. Een overtreding van Schravendeel. En dus een vrije trap vlak voor het eigen strafgebied van de OVV. Die nemen nu de tijd. Dus ik denk dat die een beetje naar die pingels wil. Die laten de bal liggen. En de keeper Gino Armour gaat die vrije trap nemen. En die zal ver naar voren geschopt worden. Inderdaad. En daar staat die verdediger Marco Harens. Die dus als de stormer is neergezet. Maar het Gravendeel staat nog steeds met de 4-5 verdedigers hier te verdedigen. Terwijl ze een man meer hebben op het veld. Dus die zullen niet snel alhoewel ze het af en toe proberen, die binnen de goal te gaan maken. We zitten bijna in de officiële speeltijd dat die voorbij is. Het is weer een inworp voor OVV. Brendan Taylor die gaat daar helemaal voor naar voren. Dat zal dus een verre inworp worden. Hij pakt inderdaad een aanloop hier. Die bal die gaat richting het 16 meter gebied. Maar die wordt ook weer makkelijk verdedigd door het Gravendeel. Ja, dat is een beetje de tweede helft van die verlenging te zien. Hè? Die Gravendeel die staat zo makkelijk te verdedigen. Het is een achterbal voor Gravendeel. Of gaat hij toch een corner geven? Ja, Brendan Taylor ligt...

0: geblesseerd op het veld. Dat zou dan nog eens een keer een speler zijn voor OVV. Die hebben trouwens geen wisselspelers meer. Dat is een mogelijkheid. Dus dat, dat wordt ook nog wel een dingetje. Mocht er nog gewisseld worden en als je een penalty nemen hebt, of misschien wel de reservekeeper, de penalty killer, dat gaat dus niet meer gebeuren. Het is een Gordon voor OVV. Dus ja, die gaan we nog even meepakken voordat we naar, naar dat eindsignaal gaan. Breinburg, de invaller, die gaat hem nemen. Molendijk, de roetje, is ook mee naar voren. Harens gekapt. Rond 16, die gaat hoog over. En scheidsrechter blaast af. De verlenging is geëindigd in 0 doelpunten. Dus een eindstand van 2-2. En we gaan richting de pingels. En ik zal me weer melden zodra we gaan beginnen met de penalties, Margreet.
1: Dat is een prima idee. Dan ga ik mijn scorebord in... in aanslag zetten voor het aantal punten. Wij gaan denk ik dan in afwachting op... maar heel even naar wat er allemaal al gebeurd is vanmiddag. Want dat is nog veel makkelijker natuurlijk. We hadden een wedstrijd in de eerste klasse. Die ging tussen Nieuwhoorn uit de eerste klasse C... tegen ARC uit de eerste klasse B. En die streden samen om die plek in de vierde divisie. Dat eindigde helaas voor Nieuwhoorn in een teleurstelling... want daar was na de reguliere speeltijd... stond er 0-2 op het scorebord. We hadden Brille die tegen Nieuwekerk moest. En dan hebben we het over de tweede klasse D... tegen Nieuwekerk, de eerste klasse C... na 90 minuten stond er 0-0 op het scorebord... en na 120 minuten nog steeds. De strafschopserie werd genomen en helaas was Nieuwekerk daar de betere in... en werd dat 3-4. Brille zien we volgend jaar gewoon weer terug in de tweede klasse. En die moesten ook verder spelen met 10 man. Dan hadden we een wedstrijd tegen Heidenoord tegen Zuidland. Daar wist Heidenoord in de reguliere speeltijd te scoren. En werd het 1-1. En ook Zuidland zien wij terug in de tweede klasse. En daar hoort ook Hellevoetsluis bij. Want die had zich al gehandhaafd, maar kon niet verder voor promotie. Nou, de promotie of handhaving in de derde klasse of... die laten we heel even gaan nog, want daar wordt nog gespeeld. Daar wordt nog de wedstrijd gespeeld tegen Schravendeel tegen OVV. En na 120 minuten is het nog steeds 2-2. En gaan we zo meteen de strafschoppenserie in. Botlek Hansen haaft zich in ieder geval in die derde klasse. En GHVV gaat van die blijft in de vierde klasse... DBGC was daar de tegenstander op het veld van Stellendam. En DBGC was dit keer de betere. 0-2 op het scorebord en daardoor blijft GHVV in de vierde klasse... en vertrekt DBGC naar de derde klasse. Dan hadden we nog die wedstrijd in Den Haag. THVV tegen Rokanje... daar werd het uiteindelijk 4-2 in de reguliere speeltijd. En daarmee handhaaft THVV zich in de vierde klasse. En handhaaft Rokanje zich in de vijfde klasse. En gaan we dus weer op naar een volgend seizoen. En wij gaan terug naar de strafschoppenserie bij Peter.
0: Ja, daar gaan we zo beginnen. En de penalties worden genomen aan de kant waar de OVV-supporters achter de goal stonden. Waar straks die oneenigheid allemaal begon. Dus die moeten nu weer naar de zijkant. Want de scheidsrechter wil niemand achter de goal hebben. Nou ja, dat gaat ook weer even duren natuurlijk. Want je snapt het, daar luisteren ze niet naar. En inmiddels heb ik mijn namenlijstje erbij gepakt. Om te kijken wie welke penalty gaat nemen. En wordt het of een speler die de held van de middag wordt, of de keepers. Je hebt natuurlijk bij OVV Gino Hartman. Als hij dan ook nog een paar penalties pakt met dat cameraatje in de goal, want hij is natuurlijk ook nog eens een keer influencer. Dan had hij nog wel eens wat volgers erbij kunnen krijgen. En bij Schravendeel is het Ricardo Bakker, die de doelman is. OVV gaat zo meteen beginnen. En de eerste die genomen gaat worden, die wordt genomen door Michael Arends. Dat was de doelpunt.

te maken van de 1-2 en in de verlenging de stormkamp over mee. Hij staat al klaar met de bal in de handen. En dan scheidsrechter is nog even in conclaaf met de keepers. Want we hebben het vorige week gezien natuurlijk. En die scheidsrechter keurde gelijk die penalty af door die keeper van de LMO die te vroeg bewoog. En we hebben het afgelopen week gezien dat LSV 81 terug moest naar Sporting Leiden om de

0: is dus voor OMV die zometeen genomen gaat worden door Marco Hagens, die al even klaar staat. Scheidsrechter die laat nog een keer die supporters toch de goal naar de zijkant dirigeren. Ja, dan gaat er toch alweer wat aardig de tijd overheen. Hè? Ook aan de andere kant, want daar zijn die supporters van Schravendeel zich gaan verzamelen. Oh, jongens, dit door het nachtwerk. Ik kan een kapsalonnetje gaan bestellen. De laatste supporter, de dame met een paraplu die nog even blijft staan. Nee, mevrouw, u mag daar niet blijven staan. U moet een paar meter verder naar de zijkant. Oh, jongens. Wat gebeurt dit toch allemaal vanmiddag? Nou ja, het heeft wel van alles. Goed voetbal, slecht voetbal, spanning, vechtpartijen. We kunnen dan eindelijk gaan beginnen. De Marco Arends heeft die bal weer opgepakt. Wat moet ik hier nog van zeggen, jongens? Ik weet het niet meer. Ja hoor, de bal gaat dan toch weer op de stip. Ricardo Bakke in de goal. Marco Hagens achter de bal. En de eerste bal, die gaat erin. Ricardo Bakke zat er wel bij in de buurt. Maar Marco Hagens laag over de grond. Dat is 0-1 voor OVV met de penalties. Dan gaat Schravendeel de volgende nemen natuurlijk. En dat is de topscorer van Schravendeel. Dat is Levi Vurgs. Die ook vanmiddag de eerste penalty, de 1-0 van Schravendeel, erin schoot. En vorige week in de halve finale, Bolognes, twee doelpunten van deze speler. Levi Vurgs, die zijn opleiding heeft genoten bij Excelsior Rotterdam. Daar nooit is doorgebroken. En nu dus inmiddels topscorer bij Schravendeel is. Hij neemt aanlopen Gino Harman op de lijn. En die wordt gestopt door Gino Harman. Het is 0-1 voor OVV. De eerste wordt gestopt. Levi Vurgs mist een penalty van Schravendeel. Dus dat is een mentaal voorsprongetje. Goed gepakt hoor door Gino Harman. Die zat goed in de hoek, in die rechte benedenhoek. Nee, oh, dus niet. De penalty moet overgenomen worden. Ja, dat zat erin. Volgens mij was het een perfecte redding van Gino Harman. Een grensrechter. Ja, de grensrechter die zag een te vroege beweging van Gino Harman. Dus die mag weer opnieuw op de lijn gaan staan. En Levi Vurgs mag opnieuw achter de bal gaan staan. En de bal ligt weer op de stip. En dus daar gaan we hem opnieuw nemen. Ja, die gaat laag door de midden. Gino Harman pakt dezelfde hoek, maar Levenberg schiet hem laag door de midden. En zo is het dus toch nog 1-1.
1: Ik heb toch het idee dat die grensrechter wel eens naar een goede opticien moet.
0: Ja, ik weet het niet, Margreet. Vorige week moest hij ook wel overgenomen worden. Natuurlijk was die keeper van LMO. En als je dan ziet dat afgelopen donderdag die penalties overgenomen moeten worden daar in Leiden. Of ze hebben er argus ogen of ze hebben inderdaad overheen en tenminste de tweede penalty. En die gaat er makkelijk in. Die is genomen door, moet ik weer even op mijn lijstje kijken. Want ik ben de namen ook allemaal kwijt. Die speler heb ik niet eens op mijn lijstje staan, joh. Maak het uit. Het is 2-1 overheen. De volgende penalty gaat genomen worden. Dus Schravendeel. Dat is, Jeffrey Hogeboom. Dat is een wisselspeler. Gino Harman probeert hem een beetje uit zijn concentratie te halen. Ook dat hoort er allemaal bij natuurlijk. Hij gaat weer op de lijn. Gino Harman zegt met zijn hand, jij gaat hem in die hoek schieten. Dus ik weet waar jij hem gaat nemen. Hij gaat genomen worden. De aanloop van Jeffrey Hogeboom. Die gaat inderdaad in die hoek van Gino Harman aanraf. Maar hij gaat er wel in. Maar hij had hem wel zijn handje er tegenaan. Maar hij gaat erin. Het is 2-2 in de penalties. En de volgende speler van OVV...
1: Wat een bekende stand, joh, 2-2.
0: Ja. Alleen die 2-2 van de tijd, die is inmiddels van de scorebord af, hoor. Even kijken. Nummer 19 van OVV, dat is Roden Bronwasser. Die gaat de derde penalty nemen. En Ricardo Bakker staat alweer klaar op de doellijn. Dus Roman Bron was de derde penalty nemen voor OVV. Een korte aanloop. Die gaat... Nee, die wordt gestopt. Die wordt gestopt door de keeper van Schravendeel. En zegt de scherprechter nu weer. Waar moet overgenomen worden.

0: Florida. Nee, hij staat live de Stony Signs staan. Dus deze wordt wel, goedgekeurd. Hij wordt gestopt door Ricardo Bakker. En dus heeft overwezen een derde en eerste pingel gemist. En dan gaat Schavendeel dus voor een voorsprong. En dat wordt gedaan door Milan van Beekum. Dat is ook een derde speler die de tweede helft erin is gekomen. Gino Harman probeert weer een beetje irritant te doen. Hè. Zo, dat hoort er een beetje bij. Daarna eens kijken of Milan van Beekum kan scoren. Of dat Gino Harman de stand gelijk kan trekken. Ja, hij stopt hem. Hij stopt hem. En nu zegt de scheidsrechter wel, want hij is goed. Dus allebei een pingel gemist. De stand is nog steeds 2-2 in pingels. Allebei 3 genomen. En 2 pingels genomen. Ai, ai, ai. Nu is een blikje op hetzelfde gegooid. Wat gaat de scheidsrechter doen? Dat zal toch niet genoeg gestaan worden. Vooral de pingels genomen moeten worden. Hè? Dat valt toch niet, jongens. Dat, ja, sorry dat ik even stil ben, maar ik ben gelijk aan het kijken wat die scheidsrechter aan het doen is. Want het is natuurlijk niet slim van die OVV supporters. Nee, de volgende van OVV, dat is Gino Harman zelf die hem gaat nemen. Dat is die keeper tegenover keeper. Ja! Dit is de vierde penalty van OVV door Gino Harman. Oh, die gaat er mooi in. Dus. Dat is misschien wel de mooiste van de hele middag die genomen is. Keeper kansloos, die gaat naar de benedenhoek. En Gino Harman schiet hem rechts in de bovenhoek. En dan gaan we de speler van Schavendeel, de volgende speler die we gaan nemen. Dat is nummer 11, dat is Dustin Zomerhuis. En ook dat is weer een reservespeler. Dus Schavendeel doet het een beetje met zijn reservespelers die ze gaat nemen. Die gaat de vierde nemen. Als hij erin gaat, dan is het weer gelijk 3-3. En als hij hem mist, dan staat de OVV met één been in die derde klasse. Het is trouwens niet Dustin Zomerhuis. Maar het is Koen Colijn die we gaat nemen. Die neemt de aanloop weer. Scheidsrechter en grensrechter klaar. En die gaat weer gestopt worden door Gino Harman. Het is een lichte voorsprong nu voor OVV. Die vierde die wordt gestopt. Dus het is nu 3-2 voor OVV. En dan de laatste, als hij erin gaat natuurlijk. Dan is OVV nog steeds derde klasse en blijft Schavendeel vierde klasse. En die gaat genomen worden door nummer 21. En dat was dus diezelfde speler die vorige week de 3-1 voor de penalty erin schoot. Toen was het natuurlijk eerst Pascal van Hulst, maar die wou hem niet overnemen. En toen was het Frank Bolendijk, die die penalty gaat nemen. En die gaat nu de vijfde nemen voor OVV. Die neemt een hele lange aanloop van buiten het 16 meter gebied. En Ricardo Bakker. Die... Ja, op het gemak hier. Frank Bolendijk die scoort hem. En OVV wint met penalties. En blijft komend seizoen derde klasse.
1: Nee, Schavendeel moet er toch nog één nemen?
0: Nee, want die hebben er twee al gemist.
1: Oh ja, dat is waar.
0: Dus nee, OVV wint deze wedstrijd na penalties met 4-2. En Frank Molendijk, die maakt de beslissende. Dus OVV zien we volgend seizoen weer terug in de derde klasse. En Schavendeel blijft in de vierde klasse.
1: Ja, ik zit zo ingespannen naar jou te luisteren dat ik niet eens meer tel. Ik zet alleen de keurige rondjes en de puntjes. Maar goed, wij gaan naar muziek. Ik zit...

En dat waren alle wedstrijden voor vandaag. Ja, een uurtje langer. We hebben vandaag echt genoten van de verlenging. We gaan natuurlijk nog even vertellen dat wij volgende week voor de laatste keer er zijn voor de zomerstop. Met natuurlijk helaas geen wedstrijd meer. Anders hadden wij de wedstrijd, mocht een van de twee ploegen Zuidland of Brielle door hebben gekund vandaag. Dan hadden we die wedstrijd natuurlijk volgende week meegenomen voor de finale. Maar helaas. Dus alle verslaggevers, onze vaste verslaggevers, zitten in de studio op Alex, ja, want die is op vakantie. En wij maken volgende week gewoon onze gewone uitzending voor het einde van het seizoen met verslaggevers. Ik ga even naar Joris kijken. Zitten er ook trainers bij dit keer? Of gaan we alleen naar de verslaggevers toe? Ik denk dat we alleen de verslaggevers hebben, maar hij gaat het even voor mij uitsnuffelen. Wij hebben... ja, Alex wil diverse mensen inderdaad uitnodigen. We gaan het gewoon zien. Het wordt een verrassingsuitzending volgende week. In ieder geval heb ik de steun van Dick en Peter. Dus we gaan, dat kunt u volgende week horen. En als u en dan gewoon de normale tijd tussen 2 en 5 uur. We hebben vandaag met heel veel plezier. En misschien waren de uitslagen niet helemaal wat wij hadden gehoopt. Maar wel eerlijke uitslagen gehad in de wedstrijden. ARC promoveert naar de vierde divisie. Nieuw-Hoorn handhaaft zich nadat ARC met 2-0 won van Nieuw-Hoorn. Brielle die had een 120 minuten tegen Nieuwekerk nodig. En zag toen nog 0-0 op het scorebord staan. Helaas, strafschoppenserie werd verloren door Den Briel met 3-4. En dat betekent dat Nieuwekerk zich handhaaft in de eerste klasse en Brielle zich handhaaft in de tweede klasse. Heinenoord tegen Zuidland werd 1-0. Dat betekent dat Zuidland zich handhaaft in de tweede klasse en dat Heinenoord zich handhaaft in de eerste klasse. Hellevoetsluis had zich al gehandhaafd in die tweede klasse, maar kon inderdaad daar niet mee verder. OVV zag kans om na 120 minuten 2-2 op het scorebord te hebben staan. En dat bleef staan totdat de strafschoppenserie kwam. Toen werd het uiteindelijk 4-2 voor OVV. Wat betekent dat OVV zich handhaaft in de derde klasse. En Schravendeel zich handhaaft in de vierde klasse. GHVV tegen DBGC. DBGC kan volgend jaar de tegenstander worden van OVV. GHVV handhaaft zich in de vierde klasse. En dat kwam door een 0-2 nederlaag tegen DBGC. En in de vierde klasse, of in de laatste wedstrijd van vandaag, was THVV uit de vierde klasse tegen Rokanje uit de vijfde klasse. En Rokanje verloor deze wedstrijd met 4-2, waardoor THVV zich handhaaft. En ook Rokanje zich handhaaft in die vijfde klasse. Wij hebben vandaag met heel veel plezier natuurlijk de uitzending.

0: Zending gemaakt, maar dat deden wij niet alleen uit de studio met de techniek in handen van Peter, de redactie van Joris. Maar dat deden wij ook met onze verslaggevers op de velden. En dat was Arie Snoei in Den Haag, René Reek op Stellendam, Peter Bos bij Oud Beijerland, Dick van der Meer zat voor ons op Heinenoord. Edwin Wingelaar zat gewoon op zijn eigen plek op het Geuzenpark. En in Nieuwehoorn aan de Rijksstraatweg was het onze verslaggever Alex Hoordijk die daar naar deze wedstrijd keek. Ik denk dat wij bijna zes uur is. Ik denk dat wij er voor vandaag een eind aan breien. En volgende week zijn we terug. Met de laatste uitzending van het sportseizoen voor deze keer. En ergens in augustus komen wij weer terug met wedstrijden en allerlei andere dingen. U hoort van ons en wat mij betreft tot volgende week.
1: Dit uur Sport op Voorne Putten werd u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Ling.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Door een landelijke storing kan de Koninklijke Marechaussee zaterdag geen noodpaspoorten verstrekken naar reizigers. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De Marechaussee adviseert mensen niet naar de uitgiftelocaties te reizen, waaronder Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Maastricht en de veerboothaven van IJmuiden. Dua Lipa en Callum Turner vieren dit weekend een 3-daags huwelijksfeest in Palermo. Voor het evenement zijn delen van de stad afgesloten, wat leidt tot protesten van inwoners. Zij keren zich tegen de tijdelijke privatisering van openbare ruimte tijdens de festiviteiten. Het feestje mag wat kosten, volgens Britse media zo'n 1,5 miljoen euro. De stroomvoorziening van de kerncentrale van Zaporizhzhia is hersteld, nadat eerder een belangrijke hoogspanningslijn was uitgevallen. De centrale draaide tijdelijk op een reserveverbinding. Hoewel de centrale geen stroom produceert, is externe elektriciteit nodig om de reactoren veilig te kunnen koelen. De centrale staat sinds 2022 onder Russische controle. Bij de westkust van Australië is een 35-jarige speervisser dodelijk aangevallen door een haai nabij Michaelmas Island. Het is de 3e dodelijke aanval in 3 weken tijd in het land. Hulpdiensten haalden de man nog uit het water, maar hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens autoriteiten gaat het vermoedelijk om een grote haai van ongeveer 4,5 meter. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk.

0: gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelino-taart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Hey, kruidenkoker.
2: Ja, wat nou weer?
1: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
2: Nee, nog niet.
1: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
2: Oh ja, joh.
1: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
2: Nou, dat heb je goed gedaan.
1: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
2: Zeker.
1: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
3: Alle eendjes zwemmen in het water.
4: Fout. Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
5: Doe eens gek. Huur een eend.
4: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
6: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
6: Met een nieuw uur Link.
8: Me gusta mi rey.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: De service van vroeger.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
7: Regio Nieuws op Link.
8: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
9: In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Etsen van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee wordt op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op donderdag 11 juni wordt het Dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het Dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de burcht. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de burcht moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst, of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur.
8: Tot zover Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
10: Link
11: hier.
12: Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
14: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
10: en de grootste keus en de scherpste prijs en gratis bezorging en standaard 5 jaar garantie.
11: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
15: Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
16: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: houten of stukwerk, timmer, tegel of loodgietenswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus

0: Onder begeleiding werken aan je gezondheid. Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: En nu terug naar de muziek.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.

0: aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij Gelderdoom in Arnhem is een protest tegen de komst van rapper J, die vanavond optreedt in het stadion. In een speciaal ingericht demonstratievak bij ingang Noord worden banners getoond met waarschuwingen. Het protest komt van Centrum Informatie en Documentatie Israël. De politie en ME zijn bij het stadion aanwezig. In Brussel Centraal is de politie in grote getale aanwezig na nieuwe oproepen tot betogingen op social media. Eerder gingen jongeren de straat op uit protest tegen hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daarbij kwam het tot ongeregeldheden met onder meer brandstichting en projectielen richting de politie. Ongeveer 20 mensen werden aangehouden. Door een landelijke storing kan de Koninklijke Marechaussee zaterdag geen noodpaspoorten verstrekken naar reizigers. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De Marechaussee adviseert mensen niet naar uitgiftelocaties te reizen, waaronder Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Maastricht en de veerboothaven van IJmuiden. Dua Lipa en Callum Turner vieren dit weekend een driedaagse huwelijksfeest in Palermo. Voor het evenement zijn delen van de stad gesloten, wat leidt tot protesten van inwoners. Ze keren zich tegen de tijdelijke privatisering van openbare ruimte tijdens de festiviteiten. Het feestje mag wat kosten, volgens Britse media zo'n 1,5 miljoen euro. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
6: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
7: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
8: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
9: Een nieuw uur Link.

0: geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek. Huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM regionieuws.
10: In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Etsen van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee worden op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon.

0: toegang, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op donderdag 11 juni wordt het Dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het Dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst, of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de burcht. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de burcht moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door.
4: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
7: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Voorne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellvoorne.nl. Bewellvoorne. Balans begint hier.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
9: En nu terug naar

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website. MM Licht en Geluid.

0: geluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Zwitserland zijn binnen 2 dagen 2 mensen omgekomen bij ongelukken met een wingsuit. Dat is een speciaal skydive pak met vleugels tussen de armen en benen. Het gaat om een 29-jarige man en een 47-jarige man. Beide crashes vonden plaats in de Zwitserse Alpen. De toedracht van de ongelukken is nog niet bekend. Tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day in Normandië heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, Europese bondgenoten opgeroepen meer te doen voor hun eigen defensie. Hij verwees naar de samenwerking in 1944 en uitte daarnaast kritiek op het Europese migratiebeleid. In Langrune-sur-Mer was een grote herdenking. Onder andere de Franse premier Le Cornu en de Britse minister van Defensie waren aanwezig. Op deze herdenking was Pete Hegseth de grote afwezige. Bij Gelredome in Arnhem is een protest tegen de komst van rapper J, die vanavond optreedt in het stadion. In een speciaal ingericht demonstratievak bij ingang Noord worden banners getoond met waarschuwingen. Het protest komt van Centrum Informatie en Documentatie Israël. De politie en ME zijn bij het stadion aanwezig. In Brussel Centraal is de politie in grote getale aanwezig na nieuwe oproepen tot betogingen op social media. Eerder gingen jongeren de straat op uit protest tegen hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daarbij kwam het tot ongeregeldheden met onder meer brandstichting en projectielen richting politie. Ongeveer 20 mensen werden aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
7: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
6: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
7: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Hey, kreutzenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis.

0: Voetsluis?
1: Zeker.
0: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
2: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
3: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 8:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
6: Op donderdag 11 juni wordt het dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Etsen van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee worden op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven. En op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de burcht. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de burcht moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis. Op zondag 14 juni kan je kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst, of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur.
5: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door.
9: Link reclame.
10: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan in bij Sunday's Hellevoetsluis.
12: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
11: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
12: Check sundays.nl.
13: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: En nu terug naar de muziek.

0: zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. 3 Libanese militairen zijn om het leven gekomen bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon, ondanks het geldende staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Het Libanese leger meldt dat het voertuig werd geraakt in een gebied waar spanning heerst met Hezbollah. Het Israëlische leger zegt het incident te onderzoeken en spreekt van een doelwit in een verdachte situatie. De Russische gedetineerde Aloidi Djaibranov, die vrijdag ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge, is nog altijd voortvluchtig. Hij wist tijdens een medische ingreep te ontsnappen door zijn bewakers te bedreigen met een scherp voorwerp. De man zat een straf uit van 40 maanden voor diefstal en geweldpleging. De politie zet het onderzoek voort en roept op hem zelf niet

0: te benaderen. In Zwitserland zijn binnen 2 dagen 2 mensen omgekomen bij ongelukken met een wingsuit. Een speciaal skydive pak met vleugels tussen armen en benen. Het gaat om een 29-jarige en een 47-jarige man. Beide crashes vonden plaats in de Zwitserse Alpen. De toedracht van de ongelukken is nog niet bekend. Tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day in Normandië heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, Europese bondgenoten opgeroepen meer te doen voor hun eigen defensie. Hij verwees naar de samenwerking in 1944 en uitte daarnaast kritiek op het Europese migratiebeleid. In La Grune-sur-Mer was een grote herdenking. Onder andere de Franse premier Sébastien Lecornu en de Britse minister van Defensie waren aanwezig. Op deze herdenking was Pete Hegseth de grote afwezige. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur. Link. Een nieuw uur. Link.

0: je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen na een landelijke technische storing bij de Koninklijke Marechaussee. De storing, die zaterdag begon, is in de avond verholpen. Noodpaspoorten worden uitgegeven op onder meer Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Maastricht en de veerboothaven van IJmuiden. En het reizen kan direct worden hervat. Het cruiseschip Hondius heeft de haven van Rotterdam verlaten en vaart richting Spitsbergen. Aan boord brak in april een hantavirus uit waarbij 3 mensen zijn overleden. Het schip is volledig gereinigd en door deskundigen en de GGD goedgekeurd. Op 13 juni vertrekt vanaf Spitsbergen een nieuwe expeditie met 137 gasten. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël gaat maandag opnieuw demonstreren bij het tweede concert van rapper Jay in het Gelderdoom. Volgens directeur Naomi Mestrum wordt het protest kleinschaliger en gericht op bewustwording van het publiek. Zaterdag werden bij het stadion 3 personen weggestuurd door de politie vanwege borden met complottheorieën. 3 Libanese militairen zijn om het leven gekomen bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon, ondanks het geldende staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Het Libanese leger meldt dat het voertuig werd geraakt in een gebied waar spanning heerst met Hezbollah. Het Israëlische leger zegt het incident te onderzoeken en spreekt van een doelwit in een verdachte situatie. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt

0: Kai Koes, Nightie Jennifer Tessem en Indestructible. Luisteraars, hartelijk welkom bij de Dance Show 2.0. Je trans vitamins voor deze week. Face 303, Full Course en Wintertail en nu Grand Piano en The Ocean's Rod. Dit is Link.
1: Dance Show 2.0.
2: You're locked in.

wekelijkse trance experience hier op Link. Onderweg voor je TP1, Dark Angel en See You Again in Heaven. Phase 303 en Alicent Response. En nu March Moreno en Horace. Dit en meer. Dance Show. Stay tuned for the best in trance music.

0: avond, danceavond hier bij Link. DJ K-Mix en Intergalactic komt er voor je aan. Dark Kings en We Are Gods. En nu Icarus Project en Forgive.
1: Keep partying. Like tomorrow doesn't exist.
2: This is
1: Dance
2: Show 2.0 with Remco Israels.

gaan. En dan zit de uitzending er weer op voor hele avond. Maar komend uur hebben wij de guestmix of Nick van Koekaai. Geef hem een warm applaus. Yeah! Maar tot die tijd draaien we nog Barion en Eliera en Heer en Spencer Newell en Lyle Collette en Holding On To Us.

0: We draaien hem speciaal voor jou. Southside en Harp Storm.
1: Let's finish it with a bang.
2: Bang, bang, bang, bang.
0: Wat is de laatste track voor vanavond? Dozer en Evil Shadow en een nieuwe beginning. Spreek je volgende week weer voor een splinternieuwe aflevering. En hou je radio aan. Zometeen Nick van Koekaai hier bij Link.
1: Thanks for listening. Dance Show 2.0.
3: For more info, click socials. Facebook and SoundCloud.

0: zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. In een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang is gedumpt of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen na een landelijke technische storing bij de Koninklijke Marechaussee. De storing die in de loop van vandaag begon is in de avond verholpen. Noodpaspoorten worden uitgegeven op onder meer Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Maastricht en de veerboothaven van IJmuiden. En het reizen kan direct worden hervat. Het cruiseschip Hondius heeft de haven van Rotterdam verlaten en vaart richting Spitsbergen. Aan boord brak in april een hantavirus uit, waarbij 3 mensen zijn overleden. Het schip is volledig gereinigd en door deskundigen en de GGD goedgekeurd. Op 13 juni vertrekt vanaf Spitsbergen een nieuwe expeditie met 137 gasten. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
1: Warning. We are now interrupting this radio program due to an emergency. Your life will never be the same again.
2: This is your Saturday Night Soundtrack Dance Show 2.0 on Link Radio.
1: Get ready to be transported into a new universe. Where music, joy, and love coexist. It's time to welcome your host. Remco Israël.
3: Welkom terug bij het tweede uur van de Dance Show 2.0. Maak je gereed voor 1 uur lang de guest set of Mick van Koekaai. Geef hem een warm applaus. Yeah!

0: the freshest beats
1: and the hottest tracks.
0: Hottest tracks on the decks.
2: Het is link om naar te luisteren.
1: Welkom bij Link.
2: Het ritme van de regio.
3: Dance Show 2.0.

0: was de kerstmix deze week van Nick van Koekaai. Geef hem een warm applaus. En volgende week zijn we uiteraard weer terug met een nieuwe kerstmix en een nieuwe Dance Show 2.0. Tot volgende week.
1: Thanks for listening, Dance Show 2.0. For more info, click socials, Facebook.

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zelfvoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via Burkies Katsalon.

0: www.salon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur link.

0: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentiek

0: Een ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: Op donderdag

0: en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het Dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Etsen van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee worden op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven en op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op zondag 14 juni kan je een kijkje nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals verkoop van zelfgemaakte kunst, of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com, dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 tot 5 uur. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de burcht. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de burcht moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Zo ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
6: En nu terug naar de muziek.
7: Dit is Link.

0: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Je luistert naar Link.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Tot in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.
5: Een nieuw uur Link.

0: Link reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
4: Op donderdag 11 juni wordt het dorpsplein in Oostvoorne omgetoverd tot beweegplein voor jong en oud. Danssalon Voorne heeft deze keer een buiteneditie. Er zijn oud-Hollandse spelletjes en jeu de boule, maar ook creatieve activiteiten en inspirerende workshops. Iedereen is op donderdag 11 juni tussen 2 en 4 uur van harte welkom op het dorpsplein in Oostvoorne. De toegang is gratis. In Historisch Museum Den Briel is de tentoonstelling Etsen van Rembrandt geopend. Tot en met 30 augustus zijn in de Cornelia van der Lindenzaal zijn 55 mooiste etsen te zien. In verband hiermee worden op zaterdag 27 juni en zaterdag 1 juni speciale etsworkshops gegeven. En op zaterdag 4 juli is er een lezing met als titel Rembrandt de fotograaf. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen. De kosten voor de workshops bedragen €12,50 per persoon, maar dat is inclusief toegang tot deze tentoonstelling. Meer informatie vind je op de website historischmuseumdenbriel.nl. Op zaterdag 13 juni is het weer tijd voor het Buitenlustfestival in Oostvoorne. Van 12 tot 9 staat in de Hofwei het teken van muziek, gezelligheid en genieten. Struin langs de foodtrucks, luister naar live muziek en bewonder prachtige oldtimers. Ontdek lokaal talent op het open podium en laat je meenemen in de geschiedenis van de burcht. Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals voetbalsjoelen, waarbij ook leuke prijzen te winnen zijn. Voor een rondleiding op de burcht moet je je aanmelden via de website evenementenoostvoorne.nl, maar de toegang is gratis. Wil je zelf spectaculaire afbeeldingen leren maken met AI? Kom dan naar de workshop Creatief met AI van tekst naar beeld, die op dinsdag 16 juni om 10 uur wordt gegeven in de Boekenberg in Spijkenisse. En om 2 uur in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je leert hoe je nieuwe afbeeldingen kunt maken en hoe je bestaande kunt aanpassen. Ook krijg je informatie over de risico's qua privacy en auteursrecht. Let op, je moet je eigen laptop, tablet of smartphone meenemen. De kosten voor deze workshop bedragen €5 voor bibliotheekleden en €7,50 voor niet-leden. Ga voor meer informatie en aanmeldingen naar de website van de bibliotheken bzhe.nl.
3: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.

0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
0: En nu terug naar de muziek.

0: ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
0: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
6: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
7: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
8: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
9: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
5: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur